0: van 3 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Voor inwoners van Overasselt en Nederasselt wordt vanmiddag een inloopbijeenkomst georganiseerd, meldt de gemeente Heumen. De bijeenkomst is bedoeld voor mensen die zich zorgen maken over hun veiligheid, spanning voelen of vragen hebben. Ze kunnen daar terecht bij medewerkers van slachtofferhulp, de gemeente en de politie. De bijeenkomst vindt waarschijnlijk aan het einde van de middag plaats. De locatie wordt later bekendgemaakt. Reddingswerkers hebben de afgelopen dagen bij Cyprus nog 2 lichamen van vermiste opvarenden van het gekapseisde schip gevonden. Daarmee staat het aantal dodelijke slachtoffers nu op 10. Nog eens 18 mensen worden vermist. Het schip vertrok zondag vanaf Cyprus richting Turkije. Volgens getuigen ontstond er paniek op de boot toen de golven tegen de boot sloegen. Niet lang daarna begon het schip vol te lopen, waarna het omsloeg. De kapitein en de bemanningsleden zijn opgepakt. Bij een containerterminal in Vlaardingen heeft de politie 15 verstekelingen uit een vrachtwagen gehaald, onder wie 2 minderjarigen. Over hun nationaliteit is nog niets bekend. Alle personen zijn aangehouden en worden medisch gecheckt. De vrachtauto was afkomstig uit Turkije. Ook de chauffeur is aangehouden. Mogelijk wilde de groep de oversteek maken met de veerdienst naar Engeland. Nederland gaat niet van het stikstofslot door de maatregelen die dit kabinet wil nemen, maar het kabinet zet wel belangrijke stappen. Dat is de conclusie van het Planbureau voor de Leefomgeving dat de plannen beoordeelde. Het kabinet wil onder meer stikstofarme zones rond natuurgebieden en een maximaal aantal koeien per hectare. Levert veel winst op, maar toch zal er volgens het Planbureau in het overgrote deel van de natuurgebieden alsnog te veel stikstof neerdalen. Het weer. Het is op de meeste plaatsen droog met enkele opklaringen. Het koelt af naar zo'n 18 graden. Vanochtend vooral in het noorden veel regen en aan de kust gaat het flink waaien. Later vandaag maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert.

0: is Eén Vallei met het nieuws van 4 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. De Argentijnse president Milei zegt dat zijn land sancties gaat opleggen aan oliebedrijven die actief zijn op en rond de Falklandeilanden, een eilandengroep die bij het Verenigd Koninkrijk hoort. In een toespraak zei Milei dat hij een decreet heeft ondertekend waarmee dit spoedig in gang wordt gezet. Hij zei niet welke bedrijven hij wil aanpakken en op welke manier hij dat precies wil doen. De eilandengroep blijft onderwerp waarover de gemoederen in Argentinië nog regelmatig oplopen. De regering claimt dat de eilanden nog steeds bij hun land horen, ook al werd de oorlog in 1982 verloren. Voor inwoners van Overasselt en Nederasselt wordt vanmiddag een inloopbijeenkomst georganiseerd, meldt de gemeente. De bijeenkomst is bedoeld voor mensen die zich zorgen maken, spanning voelen of vragen hebben. Ze kunnen daar terecht bij medewerkers van Slachtofferhulp, de gemeente en de politie. Reddingswerkers hebben de afgelopen dagen bij Cyprus nog 2 lichamen van vermiste opvarenden van het gekapseisde schip gevonden. Daarmee staat het aantal dodelijke slachtoffers nu op 10. Nog eens 18 mensen worden vermist. Het schip vertrok zondag vanaf Cyprus richting Turkije. Volgens getuigen ontstond er paniek op de boot toen de golven tegen de boot sloegen. Niet lang daarna begon het schip vol te lopen, waarna het omsloeg. De kapitein en de bemanningsleden zijn opgepakt. In een vrachtwagen in Vlaardingen zijn 15 mensen ontdekt die zich in de laadruimte verstopt hadden. Onder hen waren 2 minderjarigen. Ze zijn allemaal aangehouden, net als de chauffeur. Het is niet bekend waar de verstekelingen vandaan komen. Het weer. Het is op de meeste plaatsen droog met enkele opklaringen. De temperatuur ligt rond de 18 graden. Later vanochtend vooral in het noorden veel regen. En aan de kust gaat het flink waaien. Vanmiddag maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: Annette Schut met het NOS Journaal. De Argentijnse president Milei zegt dat zijn land sancties gaat opleggen aan oliebedrijven die actief zijn op en rond de Falklandeilanden. Een eilandengroep die bij het Verenigd Koninkrijk hoort. In een toespraak zei Milei dat hij een decreet heeft ondertekend waarmee dit spoedig in gang wordt gezet. Hij zei niet welke bedrijven hij wil aanpakken. De eilandengroep blijft onderwerp waarover de gemoederen in Argentinië nog regelmatig oplopen. In een vrachtwagen in Vlaardingen zijn 15 mensen ontdekt die zich in de truck verstopt hadden. Onder hen waren 2 minderjarigen. Ze zijn allemaal aangehouden, net als de chauffeur. Het is niet bekend waar de verstekelingen vandaan komen. Mogelijk wilde de groep de oversteek maken met de veerdienst naar Engeland. Voor inwoners van Overasselt en Nederasselt wordt vanmiddag een inloopbijeenkomst georganiseerd, meldt de gemeente Heumen. De bijeenkomst is bedoeld voor mensen die zich zorgen maken over hun veiligheid, spanning voelen of vragen hebben. Ze kunnen daar terecht bij medewerkers van slachtofferhulp, gemeentemedewerkers en de politie. Reddingswerkers hebben de afgelopen dagen bij Cyprus nog 2 lichamen van vermiste opvarenden van het gekapseisde schip gevonden. Daarmee staat het aantal dodelijke slachtoffers nu op 10. Nog eens 18 mensen worden vermist. Het schip vertrok zondag vanaf Cyprus richting Turkije. Volgens getuigen ontstond er paniek toen de golven tegen de boot sloegen. Tennisser Botik van de Zandschulp heeft op de US Open voor een grote verrassing gezorgd door de al 6e geplaatste Australiër Alex de Minaur uit te schakelen. Van de Zandschulp won de partij in de 2e ronde in New York in 3 sets. Nooit eerder won de nummer 70 van de wereld van de Australiër. Het weer. Het is op de meeste plaatsen droog met enkele opklaringen. Temperatuur ligt rond de 18 graden. Straks vooral in het noorden veel regen. Aan de kust gaat het ook flink waaien. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek

0: Annette Schut met het NOS-journaal. Nederland gaat niet van het stikstofslot door de maatregelen die dit kabinet wil nemen. Maar het kabinet zet wel belangrijke stappen. Dat is de conclusie van het Planbureau voor de Leefomgeving dat de plannen beoordeelde. Het kabinet wil onder meer stikstofarme zones rond natuurgebieden en een maximaal aantal koeien per hectare. Levert veel winst op voor de natuur en het leidt tot een forse daling van de stikstofuitstoot. Maar toch zal er volgens het planbureau in het overgrote deel van de natuurgebieden alsnog te veel stikstof neerdalen. Voor inwoners van Overasselt en Nederasselt wordt vanmiddag een inloopbijeenkomst georganiseerd, meldt de gemeente Heumen. De bijeenkomst is bedoeld voor mensen die zich zorgen maken, spanning voelen of vragen hebben. Ze kunnen daar terecht bij medewerkers van slachtofferhulp, de gemeente en de politie. De bijeenkomst vindt waarschijnlijk aan het einde van de middag plaats. In een vrachtwagen bij een containerterminal in Vlaardingen zijn 15 mensen ontdekt. Onder hen waren 2 minderjarigen. Ze zijn allemaal aangehouden, net als de chauffeur. Het is niet bekend waar de verstekelingen vandaan komen. Mogelijk wilde de groep de oversteek maken met de veerdienst naar Engeland. Tennisser Botik van de Zandschulp heeft op de US Open in New York voor een grote verrassing gezorgd door Alex de Minaur uit te schakelen. Van de Zandschulp won de partij in de tweede ronde in 3 sets. Nooit eerder won de nummer 70 van de wereld van de Australiër, die als 6e geplaatst was. Het weer. Het is bewolkt en het regent van tijd tot tijd. In het uiterste noorden kan veel regen vallen. Aan de kust kunnen daarbij ook flinke windstoten voorkomen. Ook vanmiddag blijft het zo nu en dan regenen. Temperatuur loopt op tot een graad of 22. Morgen dan laat de zon zich weer wat vaker zien. Wordt het wel iets kouder dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: van 7 uur.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Nederland gaat niet van het stikstofslot door de maatregelen die dit kabinet wil nemen, maar het is wel een stap in de goede richting. Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft de plannen van het kabinet beoordeeld en zegt dat de stikstofuitstoot flink gaat dalen.
2: We rekenen uit dat het zou tot 40-42% emissies dalen door dit pakket. En we zien ook dat voor heel veel soorten in de natuur dat de omstandigheden om hier in Nederland gewoon goed voor te komen, dat die heel erg toenemen.
1: De kabinetsplannen hebben veel gevolgen voor boeren. Het kabinet wil dat binnen 10 jaar de uitstoot van de landbouw met ruim 40% is gedaald. Voor inwoners van Overasselt en Nederasselt die vragen of zorgen hebben, wordt later vandaag een inloopbijeenkomst georganiseerd. De gemeente is daarbij, net zoals medewerkers van slachtofferhulp en agenten. Mensen van buiten de gemeente zijn niet welkom. De Argentijnse president Milei zegt dat zijn land sancties gaat opleggen aan oliebedrijven die actief zijn op en rond de Falklandeilanden. Hij zei niet welke bedrijven hij wil aanpakken. De eilandengroep van het Verenigd Koninkrijk blijft de gemoederen in Argentinië nog geregeld bezighouden. Tennisser Botik van de Zandschulp heeft op de US Open voor een grote verrassing gezorgd door de als 6e geplaatste Australiër Alex de Minaur uit te schakelen. Van de Zandschulp won de partij in de tweede ronde in New York in 3 sets. Bij het laatste punt schreeuwde hij het uit.
3: Game's in match.
4: And it's another big upset in the men's draw.
3: 6-4, 7-5, 6-2.
1: Nooit eerder won de nummer 70 van de wereld van de Australiër. Het weer bewolkt en buien. In het noorden kan veel regen vallen. Er staat veel wind met aan de kust zware windstoten. En het wordt 19 tot 24 graden. Morgen meer zon. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: met het nieuws van 8 uur.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De huren zijn het afgelopen jaar iets minder gestegen dan in de jaren ervoor. Volgens het CBS was huren in juli gemiddeld 4,4% duurder dan een jaar eerder. In 2024 was de huurstijging nog een procentpunt meer. Voor inwoners van Overasselt en Nederasselt die vragen of zorgen hebben over het geweld van begin deze week, wordt later vandaag een inloopbijeenkomst georganiseerd. De gemeente is daarbij, net als medewerkers van slachtofferhulp en agenten. Mensen van buiten de gemeente zijn niet welkom. Een tas die een zitplaats in de trein bezet houdt, moet vanaf vandaag verleden tijd zijn. De NS verplicht reizigers hun tas op schoot te houden of hem in het bagagerek te stoppen. Conducteurs gaan mensen er ook op aanspreken. Deze medewerker is niet bang dat hij met agressieve reacties te maken krijgt.
2: Nee, soms kunnen ze misschien een beetje licht geïrriteerd zijn, maar anders dan zien ze ook wel dat de mensen ook willen zitten. Dat begrijpen ze ook wel. Het is eventjes en dan wordt het plek vrijgemaakt.
1: De verplichting om de tas niet op een lege plaats te zetten staat vanaf vandaag in de huisregels van NS. Een Nederlander heeft een Ig Nobelprijs gekregen voor het begraven van duizenden onderbroeken. De Nederlandse hoogleraar liet de onderbroeken maanden later weer uit de grond halen. Elk jaar worden de prijzen uitgereikt aan wetenschappers die met hun onderzoeken mensen aan het lachen maken en aan het denken zetten. Het weer bewolkt en buien. In het noorden kan veel regen vallen en er is veel wind. Het wordt 19 tot 24 graden. Morgen meer zon. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: met het nieuws van 9 uur.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De huren zijn het afgelopen jaar iets minder gestegen dan in de jaren ervoor. Volgens het CBS was huren in juli gemiddeld 4,4% duurder dan een jaar eerder. In 2024 was de huurstijging nog ruim boven de 5%. In Overijssel en Noord-Brabant stegen de huren het hardst, maar de verschillen met andere provincies zijn niet groot. Oud-PVDA-Kamerlid Mariet Hamer wordt de lijsttrekker voor Pro in de Eerste Kamer. Na de Provinciale Statenverkiezingen van volgend jaar volgt ze fractievoorzitter Rozemuller op, die de politiek verlaat. Er is gekozen voor Hamer vanwege haar lange staat van dienst, zegt politiek verslaggever Wilco Boom.
2: Ze was Kamerlid, ze was fractievoorzitter van de Tweede Kamerfractie ooit. In die rol was ze toen een van de oliemannetjes, of vrouwtjes in dit geval, tijdens het laatste kabinet Balkenende.
1: En van 2014 tot 2022 was ze voorzitter van de Sociaal-Economische Raad. In Nepal zijn twee mannen gered die vastzaten in een tunnel van een waterkrachtcentrale. De redding komt meer dan een week na de verwoestende vloedgolf in Nepal en Tibet. Nog zeker 557 werknemers van de centrale worden vermist. Bij de overstromingen kwamen meer dan 1200 mensen om het leven. Nederland gaat niet van het stikstofslot door de maatregelen die dit kabinet wil nemen. Maar het kabinet zet wel belangrijke stappen, is de conclusie van het Planbureau voor de Leefomgeving dat de plannen beoordeelde. Volgens landbouwminister Van Essen laten de cijfers zien dat de doelen binnen bereik zijn.
3: We zitten nu op 40% en dat PBL aangeeft dat met een paar uitwerking van een paar maatregelen, zoals het uitrijden van mest op land, dat we de doelen gaan halen en daarmee gebied voor gebied Nederland van dat slot af gaan halen.
1: Toch zal er volgens het planbureau in het overgrote deel van de natuurgebieden nog te veel stikstof neerdalen. Het weer bewolkt en buien. In het noorden kan veel regen vallen. Er staat ook veel wind met aan de kust zware windstoten. Het wordt 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en

0: van 10 uur.
1: Katrien Straatman met het NOS-journaal. McDonald's Nederland is op de vingers getikt door de inspectie Leefomgeving en Transport. De fastfoodketen biedt klanten nog steeds wegwerpbekers aan, terwijl dat sinds 2024 verboden is. De inspectie neemt dat McDonald's extra kwalijk, omdat het een toonaangevend bedrijf en een grote speler is. In de ruim 260 vestigingen in Nederland worden jaarlijks 175 miljoen drinkbekers verstrekt. De fastfoodketen heeft beloofd vanaf volgend jaar herbruikbare bekers aan te bieden. Als het bedrijf die belofte niet nakomt, moet het van de inspectie dwangsommen betalen van €625.000 per overtreding. Vorig jaar stootte het verkeer in Nederland minder CO2 uit dan in 2024. Het is voor het eerst sinds de coronajaren dat de uitstoot daalt. Het gaat om een daling van 1,6%, meldt het CBS. Vooral personenauto's stoten minder uit, hoewel het aantal gereden kilometers toenam. Het komt vooral doordat er steeds meer elektrische auto's zijn. Ook bussen zijn de afgelopen 10 jaar veel schoner geworden. In Nepal zijn 2 mannen gered die vastzaten in een tunnel van een waterkrachtcentrale. De redding komt ruim een week na de verwoestende vloedgolf in Nepal en Tibet. Het officiële dodental van de overstroming is vanochtend opgelopen tot 1287. Verwachting is dat het nog verder op zal lopen. Ruim 5000 mensen worden nog vermist. Oud-PvdA-Kamerlid Mariette Hamer wordt de lijsttrekker voor PRO in de Eerste Kamer. Na de Provinciale Statenverkiezing van volgend jaar volgt zij de huidige fractievoorzitter Paul Rozemuller op, die afgelopen zondag aankondigde dat hij de politiek verlaat. Hamer was van 2014 tot 2022 voorzitter van de SER. Daarvoor zat ze 16 jaar in de Tweede Kamer voor de PvdA, waarvan enkele jaren als fractieleider. Het weer, het is bewolkt en er zijn af en toe buien. In het noorden kan vooral veel regen vallen. Er staat veel wind met aan de kust zware windstoten en het wordt daarbij 19 tot 24 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: is één Vallei met het nieuws van 11 uur.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. In Duitsland is er opnieuw een sabotagepoging bij een hoogspanningsstation geweest. Een wandelaar vond bij een transformatorstation in de buurt van Keulen ontstekingmechanismes. Ook bij hoogspanningsstations in Noord-Rijn-Westfalen en Brandenburg waren deze week incidenten. Daarbij werden ook explosieven gevonden. De politie onderzoekt of er een verband is tussen de incidenten. Als dader is er een klimaatactivist in beeld die in een brief aan twee Duitse kranten de verantwoordelijkheid opeiste. Maar ook wordt rekening gehouden met buitenlandse actoren zoals Rusland. McDonald's Nederland biedt nog steeds wegwerpbekers aan. Dat constateert de inspectie Leefomgeving en Transport. Sinds 2024 zijn bedrijven verplicht om klanten herbruikbare bekers aan te bieden. De fastfoodketen, die jaarlijks zo'n 175 miljoen bekers verstrekt, heeft beterschap beloofd. De Nederlandse reisapp Polarsteps heeft zeker een half jaar lang gegevens van gebruikers niet goed beveiligd. Dat ontdekte onderzoeksplatform Follow the Money. En daardoor kon de reisinformatie van miljoenen reizigers worden verzameld, zoals foto's, GPS-locaties en zelfs woonadressen. Polarsteps zegt hard aan het werk te zijn om de beveiliging te verbeteren. De Nederlandse reisapp is populair over de hele wereld. Zangeres Roxy Dekker geeft volgend jaar een concert in de Johan Cruijff Arena. En daarmee is zij de eerste vrouwelijke artiest uit Nederland die een solo-show geeft in het Amsterdamse stadion. De 21-jarige Dekker kondigde het nieuws gisteravond aan in een video op Insta. Daarin krijgt ze in de arena voetbaltraining van Louis van Gaal. Gisteren is Dekker begonnen aan een reeks van 4 concerten in de Ziggo Dome in Amsterdam. Het concert in de arena, waar ruim 70.000 mensen in kunnen, is volgend jaar op 24 april. Het weer. Er staat veel wind en het trekt vanuit het westen een regengebied over het land. Vooral in het noorden is het erg nat. Koud is het niet, met 20 tot 24 graden. Morgen wolken en zon en het blijft op een enkele bui in het noorden na zo goed als droog. Dit was het NOS Journaal.
0: Elke week iemand met zijn of haar 12 favoriete platen. Maar ook het persoonlijke verhaal erachter. Mijn Dozijn. Ook een keer te gast zijn? Mail naar mijndozijn@omroep1.nl. En wie weet is uw verhaal en zijn uw 12 favoriete nummers te horen bij Mijn Dozijn. Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

수는 와중 별 내 우주에 넌 다른 세상을 만들어주는 girl 너는 내 별이잖아 예 우주니까 지금 매 시간도

0: Nieuws van 12 uur.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Van de 34 verdachten die vastzitten voor het geweld in Overasselt worden er 32 vanmiddag voorgeleid aan de rechtercommissaris. Die beslist of ze langer blijven vastzitten. Twee mensen worden vrijgelaten, maar blijven wel verdacht in de zaak. Alle 32 mensen die worden voorgeleid worden verdacht van moord of doodslag en poging tot moord op twee politieagenten. Verder verdenkt het OM hen van vuurwapenbezit en het voorbereiden van gijzeling of vrijheidsberoving. Het gaat vooral om Fransen en Nederlanders. Twee Fransen zijn minderjarig, 16 en 17 jaar. De anderen zijn tussen de 18 en 32 jaar. In een woning in Eerbeek in Gelderland is het lichaam gevonden van een jongen van 12. De politie vermoedt dat er sprake is van een misdrijf. In dezelfde woning is ook een volwassen verdachte aangehouden. Verdere details wil de politie niet kwijt. Volgens Omroep Gelderland woont op het adres een gezin met twee kinderen. De politie doet onderzoek en heeft de straat afgezet. Voor de derde keer in korte tijd was er in Duitsland een sabotagepoging bij een hoogspanningsstation. Dit keer in de buurt van Keulen. Er was geen schade. De politie onderzoekt of er een klimaatactivist achter zit die deze week in een brief aan twee Duitse kranten de verantwoordelijkheid opeiste voor een aantal incidenten. De Nederlandse reisapp Polarsteps heeft zeker een half jaar lang gegevens van gebruikers niet goed beveiligd. Dat ontdekte onderzoeksplatform Follow the Money. Daardoor kon de reisinformatie van miljoenen reizigers worden verzameld, zoals foto's, GPS-locaties en zelfs woonadressen. Polarsteps zegt hard aan het werk te zijn om de beveiliging te verbeteren. De Nederlandse reisapp is populair over de hele wereld. Het weer nog. Er staat veel wind en het trekt vanuit het westen een regengebied over het land. Vooral in het noorden is het erg nat. Koud is het niet, met 20 tot 24 graden. Morgen wolken en zon en het blijft op een enkele bui in het noorden na zo goed als droog. Dit was het NOS Journaal.
0: Uw bekendheid in de streek vergroten. Uw klanten bereiken in Ede, Veenendaal, Renswoude, Scherpenzeel, Woudenberg, Renen en Wageningen. Laat Xon en Eenvallei uw naamsbekendheid vergroten. Informeer nu naar de mogelijkheden en adverteer op Xon en of Eenvallei en laat u zien en horen. Kijk op www.omroep1.nl voor meer info of mail naar reclame@omroep1.nl. Fijn dat je luistert naar Eenvallei. Met nieuws, muziek en

0: 1 Vallei met het nieuws van 1 uur.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bij een ongeluk in een coatingbedrijf in Zwaag in Noord-Holland is vanochtend iemand overleden. Een andere raakte zwaar gewond. Volgens de veiligheidsregio is er vermoedelijk iets misgegaan met een chemische stof. Maar wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. Er is geen gevaar voor de omgeving. De arbeidsinspectie doet onderzoek. 32 van de 34 verdachten van het incident in Overasselt worden vanmiddag voorgeleid aan de rechtercommissaris. Die beslist of ze langer blijven vastzitten. Ze worden allemaal verdacht van moord of doodslag en poging tot moord op twee politieagenten. Het gaat vooral om Fransen en Nederlanders. In een woning in Eerbeek in Gelderland is het lichaam gevonden van een jongen van 12. De politie vermoedt dat er sprake is van een misdrijf. In dezelfde woning is ook een volwassen verdachte aangehouden. Buurtbewoners zeggen tegen Omroep Gelderland dat dat de moeder is van het gezin dat er woont. De politie bevestigt dat niet, maar zegt wel dat zowel het slachtoffer als de verdachte bewoner is. Havenarbeiders leggen tot vanavond 7 uur het werk neer in Rotterdam, Amsterdam en Zeeland. Ze maken zich zorgen over kortingen op de sociale zekerheid. Het kabinet wil fors bezuinigen op de WW en de WIA. Al lekte deze week uit dat dit deels wordt teruggedraaid. Vooral de shorders in de havens doen fysiek belastend werk, waardoor ze vaak niet tot hun pensioen kunnen werken. Ook in andere sectoren wordt de komende tijd gestaakt. Zo is er woensdag geen openbaar vervoer. McDonald's Nederland biedt nog steeds wegwerpbekers aan, zegt de inspectie, ondanks dat dat sinds 2024 verboden is. De fastfoodketen, die jaarlijks zo'n 175 miljoen bekers verstrekt, zegt vanaf volgend jaar herbruikbare bekers aan te bieden. Gebeurt dat niet, dan volgt er een boete van €625.000 per overtreding. Het weer, staat veel wind en het trekt vanuit west een regengebied over het land. Het is zacht, met 20 tot 24 graden. Morgen wolken en zon en het blijft op een enkele bui in het noorden na zo goed als droog. Dit was het NOS-journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Het Witte Huis heeft een computerspel gemaakt waarin spelers migranten moeten tegenhouden en uitzetten. In dat spel achtervolgt de Amerikaanse grensbaas, Homan, migranten langs de grensrivier Rio Grande tussen de VS en Mexico. In een ander spel kunnen spelers een muur bouwen om de grens te beschermen tegen wat wordt genoemd de naderende horde. De games kunnen worden gespeeld op de site van het Witte Huis. Mensenrechtenorganisaties hebben geschokt gereageerd. Bij een ongeluk in een coatingbedrijf in Zwaag in Noord-Holland is vanochtend iemand overleden en een andere raakte zwaar gewond. Volgens de veiligheidsregio is er vermoedelijk iets misgegaan met een chemische stof, maar wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. Er is geen gevaar voor de omgeving en de arbeidsinspectie doet onderzoek. In een woning in Eerbeek in Gelderland is het lichaam gevonden van een jongen van 12. De politie vermoedt dat er sprake is van een misdrijf. In dezelfde woning is ook een volwassen verdachte aangehouden. Buurtbewoners zeggen tegen Omroep Gelderland dat de moeder is van het gezin dat er woont. De politie bevestigt dat niet, maar zegt wel dat zowel het slachtoffer als de verdachte bewoner is. 32 van de 34 verdachten van het incident in Overasselt worden vanmiddag voorgeleid aan de rechtercommissaris. Die beslist of ze langer blijven vastzitten. Ze worden allemaal verdacht van moord of doodslag en poging tot moord op twee politieagenten. Het gaat vooral om Fransen en Nederlanders. In de havens van Rotterdam, Amsterdam en Zeeland wordt vandaag gestaakt. De havenarbeiders maken zich zorgen over de plannen van het kabinet om fors te bezuinigen op de sociale zekerheid. Velen doen lichamelijk zwaar werk, waardoor ze niet tot hun pensioen kunnen blijven doorwerken. Het weer. Er staat veel wind en het trekt vanuit het westen een regengebied over het land. Vooral in het noorden is het erg nat. Koud is het niet met 20 tot 24 graden. Morgen wolken en zon en het blijft op een enkele bui in het noorden na dan zo goed als droog. Dit was het NOS Journaal.
1: Elke week iemand met zijn of haar 12 favoriete platen. Maar ook het persoonlijke verhaal erachter. Mijn Dozijn. Ook een keer te gast zijn? Mail naar mijndozijn@omroep1.nl. En wie weet is uw verhaal en zijn uw 12 favoriete nummers te horen bij Mijn Dozijn. Meer weten over kunst en cultuur in de streek? Welke tentoonstellingen zijn er? Wat is de moeite waard om te gaan bekijken en of te beluisteren? Luister naar Studio C en kijk naar Mooizo op Zon. Kom meer te weten over kunst en cultuur bij u in de buurt. Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: van 3 uur.
1: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Mensenrechtenorganisaties reageren geschrokken op een aantal computergames die het Witte Huis heeft gemaakt. Spelers kunnen bijvoorbeeld migranten tegenhouden en uitzetten of een muur bouwen om de grens te beschermen. De games worden gespeeld op de site van het Witte Huis. Bij een ongeluk in een coatingbedrijf in Zwaag, Noord-Holland, is vanochtend iemand overleden en een andere zwaar gewond geraakt. Volgens de veiligheidsregio is er vermoedelijk iets misgegaan met een chemische stof, maar wat er precies is gebeurd is nog niet duidelijk. Er is in ieder geval geen gevaar voor de omgeving en de arbeidsinspectie doet onderzoek. In een woning in Eerbeek in Gelderland is het lichaam gevonden van een jongen van 12. De politie vermoedt dat er sprake is van een misdrijf. In dezelfde woning is ook een volwassen verdachte aangehouden. Buurtbewoners zeggen tegen Omroep Gelderland dat dat de moeder is van het gezin dat er woont. De politie bevestigt dat niet, maar zegt wel dat zowel het slachtoffer als de verdachte bewoner is. De politie doet onderzoek en heeft de straat afgezet. Van de 34 verdachten die vastzitten voor het geweld in Overasselt worden er vanmiddag 32 voorgeleid aan de rechtercommissaris. Die beslist of ze langer blijven vastzitten. 2 mensen worden vrijgelaten, maar blijven wel verdacht in de zaak. Alle 32 mensen die worden voorgeleid worden verdacht van moord of doodslag en poging tot moord op 2 politieagenten. Verder verdenkt het OM hen van vuurwapenbezit en het voorbereiden van gijzeling of vrijheidsberoving. Het gaat vooral om Fransen en Nederlanders. 2 Fransen zijn minderjarig, 16 en 17 jaar, en de anderen zijn tussen de 18 en 32 jaar. Het weer nog. Een regengebied trekt van noordwest naar zuidoost. Bij een stevige wind is het 20 tot 24 graden. Vanuit het noordwesten wordt het geleidelijk wel droog en daar breekt aan het eind van de middag dan ook de zon af en toe door. Morgen een afwisseling van wolken en zon en vooral 's ochtends in het noorden kans op een bui. Het wordt dan 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: van 4 uur.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. In Overasselt heeft de burgemeester opnieuw een woning laten sluiten. Het huis moet 2 weken dicht. Bij de woning was volgens regionale media in de nacht van maandag op dinsdag een explosie. Er zou een familielid wonen van Jan G., die dezelfde nacht doelwit was van een grote groep gewapende mannen. Bij het huis van G. werd een beveiliger doodgeschoten. Die woning is voor 1 jaar gesloten en G. heeft zelf een gebiedsverbod gekregen van 2 weken. Denemarken wil volgend jaar voor het eerst uitgeprocedeerde asielzoekers naar een uitzetcentrum sturen buiten de EU. Dat heeft de Deense minister van Immigratie gezegd na een overleg met de asielministers van 5 EU-landen, waaronder Nederland. Asielminister Van den Brink noemt dat besluit baanbrekend. Zelf wil hij nog geen datum noemen waarop Nederland de eerste uitgeprocedeerde asielzoekers gaat uitzetten naar bijvoorbeeld Afrikaanse landen. Amnesty International is kritisch over de plannen, vooral omdat die zich focussen op Rwanda en Oeganda, waar het slecht gesteld zou zijn met de mensenrechten. 2 kopstukken van de Britse anti-immigratiepartij Reform UK zijn opgestapt na een schandaal over partijdonaties. Uit geheime opnames blijkt dat ze mogelijk illegale donaties bespraken. Die opnames werden gemaakt door een groep onderzoeksjournalisten en uitgezonden door Channel 4. Reform UK besloot daarna tot een intern onderzoek, maar de 2 lieten het zover niet komen en stapten op. Mensenrechtenorganisaties reageren geschokt op een aantal computergames die het Witte Huis heeft gemaakt. Spelers kunnen bijvoorbeeld migranten tegenhouden en uitzetten of een muur bouwen om de grens te beschermen. De games worden gespeeld op de site van het Witte Huis. Het weer, een regengebied, trekt van noordwest naar zuidoost. Bij een stevige wind is het 20 tot 24 graden. Vanuit het noordwesten wordt het geleidelijk droog en daar breekt aan het einde van de middag de zon ook af en toe door. Morgen een afwisseling van wolken en zon en vooral 's ochtends in het noorden kans op een bui. Het wordt dan 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: Clemens Peters met het NOS Journaal. De omstreden Britse influencer Andrew Tate is in Roemenië aangeklaagd voor onder meer mensenhandel, witwassen en seks met een minderjarige. Ook zijn broer Tristan is verdachte. Ze woonden jaren in Roemenië. Volgens de Roemeense aanklagers vertelden de broers aan de slachtoffers dat ze een relatie met hen wilden en werden de slachtoffers daarna gedwongen om online porno te maken. De broers spreken de beschuldigingen tegen. Ze zitten nu vast in de Verenigde Staten vanwege een andere mensenhandelzaak in Groot-Brittannië. In Overasselt heeft de burgemeester nog een woning laten sluiten. Het huis moet 2 weken dicht. Bij de woning was volgens regionale media in de nacht van maandag op dinsdag een explosie. Er zou een familielid wonen van Jan G., die diezelfde nacht doelwit was van een grote groep gewapende mannen. Bij het huis van G. werd een beveiliger doodgeschoten. Die woning is voor een jaar gesloten. En G. heeft zelf een gebiedsverbod gekregen van 2 weken. Denemarken wil volgend jaar de eerste uitgeprocedeerde asielzoekers naar een uitzetcentrum sturen buiten de EU. Dat heeft de Deense minister van Immigratie gezegd na een overleg met de asielministers van 5 EU-landen, waaronder ook Nederland. Asielminister Van den Brink noemt het besluit baanbrekend. Zelf wil hij nog geen datum noemen waarop Nederland de eerste uitgeprocedeerde asielzoekers gaat uitzeggen naar bijvoorbeeld Afrikaanse landen. Het Witte Huis heeft een aantal computerspelletjes gemaakt, waaronder één waarin spelers migranten moeten tegenhouden en uitzetten. In dat spel achtervolgt de Amerikaanse grensbaas Homan migranten langs de grensrivier Rio Grande tussen de VS en Mexico. In een ander spel, een imitatie van Tetris, kunnen spelers een muur bouwen om de grens te beschermen tegen wat wordt genoemd de naderende horde. Het weer. In de loop van de avond wordt het overal droog. Morgenochtend is er kans op een bui. Verder wisselen zon en wolken elkaar af bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je

Muziek van de Amerikaanse band Gossip met liedzangeres Beth Ditto. Wie kent haar niet, zou ik haast willen zeggen. Je hoorde Heavy Cross uit 2009. En daarmee zijn we begonnen aan een nieuwe aflevering van Abelio Music voor deze dinsdag 1 september. De zomervakantieperiode is weer voorbij. Het is aflevering 113 van Abelio Music. Waarbij we gaan naar nieuwe muziek van de Australische band DMA's. Werd opgericht in 2012 in Sydney. De driekoppige band heeft al veelvuldig onder de aandacht gestaan bij Abelio Music. Dat deden ze in 2016 met de nummers In The Moment en Timeless, afkomstig van hun debuutalbum Hills End. Het huidige album dat naar zichzelf genoemd is, is album nummer 5 en die verscheen op 21 augustus jongstleden. Van het album komt ook het nummer Emails. Welkom bij een nieuwe, gloednieuwe Abelio Music.

In 2012 ging de Britse elektronische band Rudimental de samenwerking aan met eveneens Britse singer-songwriter John Newman. Het resultaat is Feel the Love uit 2012. Dus daarvoor hoorde je de nieuwe single van de Australische band DMA's. Opgericht dus in 2012 in Sydney. Hun nieuwe single heet Emails en is afkomstig van hun huidige album die naar hun zelf genoemd is en op 21 augustus jongstleden uitkwam. We gaan naar de vierkoppige band Balu Brigada. Begonnen in 2016 in Auckland, Nieuw-Zeeland. Debuutalbum Portal die kwam uit op 29 augustus 2025. Van het album kwam ook de single Sideways, die ook bij Abelia Music onder de aandacht stond. Inmiddels is de band weer toe aan een nieuwe muziek. En die is er in de vorm van een nieuwe single en die heet Bad Head.

De Britse singer-songwriter Declan McKenna hoorde je met The Kids Don't Wanna Come Home uit 2017. Daarvoor hoorde je dus nog een nieuwe single van een Nieuw-Zeelandse band genaamd Baloo Brigada en die heet Bad Head. En zometeen gaan we naar de huidige single van de Amerikaanse band Interpol. Maar allereerst uit Groot-Brittannië, deze band genaamd Flight. Dit is Faithless uit 2017.

0: Je luistert naar Eén Vallei en je hoort de muziek dus van de Flights met Fateless uit 2017. Dit is het programma Abeli Music. Iedere dinsdagavond tussen 10 en 11 uur live. En ook nog in herhaling op de vrijdagmiddag om 5 uur en de zaterdagavond om 7 uur. We gaan naar de driekoppige Amerikaanse band Interpol. We kwamen op 28 augustus jongstleden met het inmiddels achtste studioalbum. This Mirror Waits a Ton. Van het album kwam eerder al de nummer See Out Loud als single uit. Die ook onder de aandacht stond trouwens bij Abeli Music. En nu is de beurt aan Iron City. Interpol.
1: Alone in Central Park when

Uit Groningen afkomstig de Nederlandse band Orange Skyline. Die hoorden ze met Enemy uit 2017. Daarvoor dus de huidige single van de band genaamd Interpol. En die heet Iron City. Hij heet eigenlijk Nicholas Carpenter, maar werkt onder zijn artiestennaam Medium Build. De Amerikaanse singer-songwriter groeide op in de staat Georgia, maar woont tegenwoordig in Alaska. Zijn debuutalbum kwam uit in 2016 met als titel Falling Apart. Daarna ging het hard, want inmiddels heeft hij 5 albums op zijn naam staan. En album nummer 6 komt naar verwachting op 4 september aanstaande uit en gaat King of Having Fun heten. Van het album komt alvast de single Armor.

uit Rotterdam, Heavy Light. De band met Close to You hoorde je uit 2015. En daarvoor hoorde je dus de nieuwe single van Medium Build. Nou ja, eigenlijk heet hij dus Nicholas Carpenter, maar werkt onder zijn artiestennaam naam Medium Build met Armor, hoorde je. En dat is afkomstig van zijn zesde nieuwe album. Aanstaande 4 september komt hij uit. En gaat King of Having Fun heten dus. Armor hoorde je dus van Medium Build. We gaan zo naar muziek van Somber. Die heet niet zo. Hoe die wel heet, dat vertel ik je zo meteen. Maar allereerst muziek uit Den Haag van deze band. Genaamd Woot, W-O-O-T. Don't You uit 2015.

Niet met een D dus, maar met een T. Hoed. Met Don't You uit 2015. Hij heet eigenlijk Shane Michael Boos, moet ik zeggen. Werkt onder zijn artiestennaam Somber. De Amerikaanse singer-songwriter komt uit New York. En met zijn muziek doet hij zijn artiestennaam Somber wel eer aan. Want het klinkt vrij melancholisch en dus ook een beetje somber. Zijn debuutalbum I Barely Know Her verscheen in 2025. Er schijnt een nieuw album aan te gaan komen, maar details zijn nog niet bekend. Wel is er dus een huidige nieuwe single en die heet My Body Isn't Ready.

Jorden, de Australische band The Temper Trap zal vermoedelijk wel bekend zijn. De vierkoppige band uit Melbourne, actief sinds 2005. In ons land kregen ze bekendheid door het succes van de single Sweet Disposition. Dat was in 2009. Inmiddels heeft de band 4 studiealbums op haar naam staan, waarvan de meest recente Sungazer op 10 juli jongstleden uitkwam. En van het album kwam onder andere ook de titelsong als single uit. En die is nu dus de beurt. Is het de beurt aan het nummer Runaways, dat ook dus op het album staat, genaamd Sungazer. The Temper Trap dus. Daarmee zijn we bijna aan het einde van de aflevering 113 van Abelia Music. Dus misschien is dat een goed moment om je te vertellen dat er niet al te veel afleveringen meer bij gaan komen. Dit programma stopt per oktober. Dus dat betekent dat het op 29 september aanstaande de laatste uitzending van Abelia Music zal zijn. Dus we hebben nog een aantal uitzendingen te gaan. 4 om precies te zijn. Dus ik dank je voor het luisteren voor nu. En graag tot volgende week. Alles nog rustig op je gemakje nalezen kan je doen via de website abelion.nl. Wat overschoon door zal blijven gaan ook nadat het radioprogramma gestopt is. Abelion.nl, daar vind je alle nieuwe nummers die elke week op de lijst worden gezet, plus een korte beschrijving en ook nog met een beetje geluk een link naar een videoclip op YouTube. Of als die er niet is, wel een link naar Spotify. Als laatste plaat van vandaag, van deze week, The War on Drugs uit Amerika, Chicago om precies te zijn. Dus Holding On uit 2017.

0: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De coalitie stevend af op een groot conflict over Box 3. Het idee is om aandeelhouders te laten betalen op het moment dat ze hun aandelen verkopen. Nu betalen ze belasting over het rendement op hun vermogen. De NOS heeft stukken ingezien waaruit blijkt dat de nieuwe aandelenbelasting snel kan worden ingevoerd. De VVD wil dat voor het eind van het jaar rond hebben, maar coalitiegenoten CDA en D66 zien dat niet zitten. Ze zijn het er niet mee eens omdat de nieuwe plannen minder opleveren en gunstig zijn voor mensen met geld, terwijl er tegelijk wordt bezuinigd op sociale zekerheid. De omstreden Britse influencer Andrew Tate is in Roemenië aangeklaagd voor onder meer mensenhandel, witwassen en seks met een minderjarige. Ook zijn broer Tristan is verdachte. Ze woonden jaren in Roemenië. De broers spreken de beschuldigingen tegen. Ze zitten vast in de Verenigde Staten vanwege een andere mensenhandelzaak in Groot-Brittannië. De burgemeester heeft opnieuw een huis laten sluiten in Overasselt. Het is een woning waar volgens regionale media in de nacht van maandag op dinsdag een explosie was. Het huis moet 2 weken dicht. Er zou iemand wonen die familie is van Jan G., die in die nacht doelwit was van een groep gewapende mannen. Zijn huis werd eerder voor 1 jaar gesloten. Denemarken wil volgend jaar een begin maken met het uitzetten van uitgeprocedeerde asielzoekers naar landen buiten de Europese Unie. Minister Van der Brink noemt dat een baanbrekend besluit. Hij wil nog niet zeggen wanneer Nederland de eerste uitgeprocedeerde asielzoekers gaat uitzetten naar bijvoorbeeld Afrikaanse landen. Het weer, in het oosten en zuiden regen. Het is 18 tot 23 graden. In de loop van de avond wordt het droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 14. Morgenochtend kans op een bui. Verder wisselen zon en wolken elkaar af bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en

0: met het nieuws van 7 uur.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Bij een Russische drone-aanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is het hoofdkwartier geraakt van de veiligheidsdienst SBU. Bij de aanval vielen zeker 9 gewonden, zegt de burgemeester. President Zelensky zegt dat hij opdracht heeft gegeven tot een passende reactie. Dit weekend komen de Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner naar Kiev voor gesprekken. Ze zouden ook naar Moskou gaan, maar dat is niet door Rusland bevestigd. De 32 verdachten van het geweld in Overasselt blijven langer vastzitten. Hun voorarrest is met 14 dagen verlengd, meldt de rechtbank in Arnhem. Ze mogen alleen contact hebben met een advocaat. De groep wordt onder meer verdacht van moord of doodslag op een beveiliger uit Wijchen. Hij werd in de nacht van maandag op dinsdag doodgeschoten bij een huis in Overasselt. 2 politieagenten raakten gewond. De politie heeft in deze zaak gisteren 9 huiszoekingen gedaan. Details daarover zijn niet bekendgemaakt. Denemarken wil volgend jaar een begin maken met het uitzetten van uitgeprocedeerde asielzoekers naar landen buiten de EU. Minister Van den Brink noemt dat een baanbrekend besluit. Maar over wanneer Nederland dit gaat doen, wil hij nog niet zeggen.
2: Kijk, dit is een heel diplomatiek, ook complex proces. Het gaat over afspraken met landen die met ons willen samenwerken. En in een partnerschap doe je dingen gezamenlijk. En dus bepaal je ook gezamenlijk wanneer je klaar bent om daarover te communiceren als je de afspraken hebt gemaakt die noodzakelijk zijn.
1: Waarschijnlijk gaat het om Afrikaanse landen. Mensenrechtenorganisatie Amnesty International is daar kritisch over. De 13e etappe van de Ronde van Spanje is gewonnen door Wout van Aert. De Belg van Visma Leasebike kwam na een lange ontsnapping in Loja als eerste over de streep. Enric Mas blijft de leider in het algemeen klassement. Het weer, in het zuiden nog wat regen. In de loop van de avond wordt het overal droog. Vannacht koelt het af naar zo'n 14 graden. Morgenochtend vooral in het noorden kans op een bui. Verder wisselen zon en wolken elkaar af bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

Mijn Dozijn. Elke week laat iemand zijn of haar 12 favoriete platen horen. Dit is Mijn Dozijn met Pieter Nijhoff.

Welkom luisteraars bij deze uitzending van Mijn Dozijn. U kent de formule inmiddels wel. Hè? We hebben een studiogast en die heeft 12 platen meegenomen. In de studio momenteel Jarda Bouw. Hij is afkomstig uit Ede, geboren in Ederveen en woonde ook nog enige tijd in Lunteren. Maar hij is een echte Edenaar en samen met zijn vriendin hebben ze een mooi stekje gevonden in deze fantastische woonplaats. Hij is leerkracht van beroep in het basisonderwijs. En natuurlijk ook liefhebber van muziek. Daar gaan we zo meteen uitgebreid over praten. Met zijn 28 jaar heeft hij al heel wat ervaringen opgedaan in diverse beroepen, zou je kunnen zeggen. Zo speelde hij ook als medewerker in de musical 4045... die momenteel loopt in het theater in Barneveld. 85 voorstellingen heeft hij meegemaakt. En dat is toch wel heel bijzonder. Daar gaan we vast nog wel even over praten in de loop van dit uurtje. Blijft u vooral luisteren. Ik zei het al, liefhebber van muziek, dat kan niet missen als je hier in Mijn Dozijn zit. Want krijgt die 12 platen maar eens bij elkaar. Hij houdt van de 80's, maar hij houdt ook van gitaarmuziek. En als je dat combineert, dan krijg je een hele mooie lijst vol nostalgie. Hoewel er ook wel muziek in zit die wat van recentere datum in zit. Dus vooral blijven luisteren, dan ga je het allemaal meemaken in dit komende uur. En we starten met de muziek van Jarda Bouw in de vorm van Doe Maar!

0: Dag Jarda.
1: Hallo.
0: Jij bent 28 jaar.
1: Jazeker.
0: En we hebben het over de 80's. Mm-hmm. Getuige dit nummer van Doe Maar, Pa, uit 1983.
1: Ja.
0: Dat is ver voordat jij ook nog maar geboren was.
1: Dat klopt zeker.
0: Ja. Wat heb jij dan met zo'n nummer als dit?
1: Nou, ik vond het een heel mooi, bijna een soort eerbetoon, omdat ik hier natuurlijk zit. Bedankt dat ik hier mag wezen vandaag, deze ochtend. En ik ben opgegeven door mijn vader, dus ik vond het een heel mooi eerbetoon, ook aan hem. En Doe Maar is dan toch wel een band waar ik ook wel een beetje mee opgevoed ben.
0: In welk opzicht?
1: Mijn vader die was vroeger discjockey. Dus die ging in deze omgeving draaien met singeltjes en LP's. En dat was eigenlijk altijd wel een beetje hoe de sfeer thuis was.
0: Moet ik het dan zo voorstellen dat bij jullie in huis, overal in huis, LP's en singeltjes lagen van die zwarte grote schijven? voor de jongere luisteraars.
1: Ja, zeker. vooral de singeltjes lagen wel een beetje verstopt. Als wij dan de schuurzolderen opkropen als klein mannetje. Of met mijn zus ook samen, met mijn zusje. En dan vonden we zo'n bruine kist stond op de zolder.
0: Ja.
1: En daar zaten rijen met singeltjes in. Ja, en dat was toch wel een beetje wat... vond een beetje spannend. Hè? Wat gebeurt er dan?
0: Ja.
1: Wat zit hier nou in? Wat gebeurt er nou?
0: Ja, en gaf je vader ook tips van... Moet je dit eens horen? Moet je dat eens horen? Zoiets?
1: Ja, maar of we het daar altijd mee eens waren, dat is dan een tweede.
0: Je hebt er in ieder geval iets aan overgehouden. Want dat gaan we zo meteen nog wel beluisteren. Er
1: Kijk,
0: zit wel degelijk ethisch muziek in.
1: Mm-hmm.
0: Maar niet allemaal. Ik zei het al in de inleiding. Er zit ook wat muziek in van meer recente datum.
1: Zeker.
0: Bijvoorbeeld ook van twee Nederlandse vrouwen die hun mannetjes staan.
1: Dat zeg je heel mooi.
0: Ja, zeker. Wende en Vrouwtje.
1: Mm-hmm.
0: Vertel.
1: Ik heb Wende en Vrouwtje op de lijst gezet. Met troostzoekers zometeen. En die tekst is gewoon heel scherp. Heel mooi bedacht. Kom maar. Als er iets is, zit je ergens mee, wees welkom. We zijn de troostzoekers. En Wende is natuurlijk met teksten heel goed, heel scherp, heel sterk. En Vrouwtje, die is een beetje de nieuwe generatie, om het zo maar te zeggen.
0: Ja.
1: En ik vind dat ze dan heel mooi op elkaar aansluiten daarin.
0: Ik vind dat ook. Ik heb het gehoord. Het is een mooi nummer wat mij betreft. Goede teksten. Het wordt gevolgd, want we draaien twee achter elkaar nu, door de groep Greta Van Fleet.
1: Mm-hmm.
0: Ja, daar moet je ook iets over vertellen. Maar dat gaan we zo meteen doen. Want we gaan eerst nu luisteren naar Wende en Vrouwtje. Hier zijn de troostzoekers.

verstrikt zit, is het eigen ik. Wie de weerloosheid wegeet, koopt en slikt. Wie zichzelf bezeert, omdat een ander het niet meer doet. Voor wie stemmen hoort, maar zelden een lief woord.

0: De rookmachine mag weer uit, Ruben. Zo, we zitten hier echt in een rockstudio nu. Heerlijk, die muziek, hè?
1: Zeker, ja.
0: En die entourage die we er zo omheen hebben gebouwd, die zit er helemaal in. Dus het is een beetje alsof je op Pinkpop bent, zoiets. Greta Van Fleet. En als je nou afvraagt, wie was nou die zangeres? Ja, dan zitten we op een dwaalspoor, hè?
1: Zeker, zeker.
0: Vertel eens, hoe zit dat met die groep?
1: Het zijn een aantal hele jonge mannen, om het zo maar even te zeggen. Mm-hmm. Dus we horen hier ook zeker een man zingen.
0: Ja, ja. Enorme stemmen.
1: Ja, fantastisch. Heerlijk.
0: En wat hier ook wel wat in naar voren komt, is jouw liefde voor gitaarmuziek.
1: Zeker, ja. Nou ja. Ik vertelde net al, we waren bij een concert van hen. Ze hebben maar 10 nummers gespeeld op zo'n concert. Maar die nummers werden uitgetrokken met van allerlei gitaarriffjes. Dus ja. Ik was met mijn vader. Nou, het was fantastisch. Het was smullen.
0: Ja, jouw vader heeft wat dat betreft ook die liefde voor die gitaarmuziek?
1: Zeker, ja. Ja. Zeker. Ja, nee, vroeger, ik denk nu nog steeds hoor. Maar dat er gitaren bij hem aan de muur hangen. Dus daar keek ik als kind altijd met vol passie naar. Ja. Ja.
0: Jij kan ook gitaar spelen?
1: Zeker, ja. Met veel plezier. Ja.
0: Oké. Ja, dat kunnen we helaas niet laten horen, want je hebt hem niet bij je.
1: Nee, dat is waar.
0: Maar we gaan het onthouden voor een volgende keer. Als je nog eens te gast bent in mijn dozijn. Gitaar meenemen, Jarda.
1: Gaan we doen.
0: De volgende 2 opnames van jouw lijst achter elkaar gaan we laten horen. Acta in de Munnik en daarna Don Henley. Eerst maar even over Acta in de Munnik. Komen we straks wel op Don Henley terug. Mm-hmm. Wat heb je daarmee?
1: Ik kom uit 97. Dus dat is, zij begonnen toen. Ja, en met die muziek ben ik dan een beetje opgegroeid. Hè. Er werd rock aan de ene kant gedraaid thuis en een soort nederpop aan de andere kant. Hè, denk inderdaad, Doe Maar die we net hebben gehad, maar nu, Acta in de Munnik. Daar ben ik ook al een beetje mee opgegroeid. En mm-hmm. Zeker met het nummer 3 keer vallen is echt wel een beetje van, hij loopt door de stad fluitend. We zien het wel hoe het gaat zijn. Ik moet nog wel even 3 keer vallen voordat ik thuis ben. Maar ja. Laat mij gewoon maar eens even lekker van die stad genieten. Ja. En dat vind ik wel een heel mooi beeld. Mooie metafoor, denk ik.
0: Ja, vind je het ook een beetje het onderscheidende van Acta in de Munnik? Dat ze met hun teksten heel veel kunnen?
1: Zeker, ja. Ja, en het is, ze gaan eigenlijk alle kanten op. En het gaat natuurlijk vooral over de liefde. Maar daar zitten ook een hele aantal mooie nummers tussen met zulke soort teksten.
0: Ja.
1: Gewoon lekker door die stad lopen. Maar denk aan regen zonder stralen. Natuurlijk wel een heel mooi verhaal in zit. Ja. En zo wisselt dat een beetje af. Ja, en die stemmen, die vloeien dan gewoon een beetje om elkaar heen.
0: Nou, we laten het Ruben eens even laten horen. Ruben, zet hem maar op.

Elke week iemand met zijn of haar 12 favoriete platen. Maar ook het persoonlijke verhaal erachter. Mijn Dozijn. Ook een keer te gast zijn? Mail naar mijndozijn@omroep1.nl. En wie weet is uw verhaal en zijn uw 12 favoriete nummers te horen bij Mijn Dozijn.

0: Dom Henley, de stem van de Eagles eigenlijk, hè?
1: En zeker, één van de, ja.
0: En zo waren we weer terug in de jaren 80, 1984 om precies te zijn, met The Boys of Summer. En het is ook een beetje jouw zomergevoel als je dit nummer hoort, zei je mij.
1: Ja, zeker, dat klopt. Ja, dit nummer mag gewoon aan in de auto als je met open ramen in de zon rijdt. Ja, fantastisch, heerlijk. Ja.
0: Hey, jij bent docent, leerkracht.
1: Zeker.
0: Heet het ook docent op basisonderwijs of... Of moet je wat anders zeggen?
1: Het is meestal meester. Dat is passend voor de kinderen. Ja.
0: Voor welke groepen?
1: Ik doe dit jaar groep 1-2.
0: Mm-hmm.
1: Dus de allerkleinste. Ik heb ook in groep 5 gestaan, ook in groep 8 gestaan. Ja, ik denk dat elke leeftijd wel zijn charmes heeft.
0: Heb je voorkeur in? Of zeg je wat je zegt, elke leeftijd heeft wel zijn charme. Dus dat maakt me niet zoveel uit.
1: Nee, dat maakt me niet zoveel uit. Ja, ik vind groep 1-2, die kinderen zijn zo enthousiast en zo fantasierijk. Ja, ik vind dat heerlijk. En als ik daar dan even mee mag lopen in die ontwikkeling, dat vind ik fantastisch.
0: Dat is heel verantwoordelijk ook, hè? Zeker met de jongere leeftijden. Want ja, je wordt daar wel gevormd, hè?
1: Zeker. Nou ja, ze komen heel... Nou ja, klein wil ik niet zeggen. Hè? Elk kind is op zijn eigen manier groot. Mm-hmm. Maar ze komen op 4-jarige leeftijd binnen met papa of mama, opa en oma. Van, ga maar naar die meneer of mevrouw toe die je niet kent. Ja. Naar die 30 paar ogen die je ook niet kent. Ja, en hoe mooi is het dan om te zeggen van, maar je mag in vertrouwen hier komen ontwikkelen en groeien. Ja, ja, en als ik daar dan nogmaals een stukje mag meedoen, dan heel graag.
0: Ja, heeft het ook invloed op jouw eigen levenshouding? Hoe jij met de kinderen om moet gaan?
1: Ja, dat denk ik wel. Ja, nee, het is, nou, wat ik net zei, denk ik, vat het ook wel een beetje samen. Het is heel belangrijk dat we kinderen gewoon nog steeds hun eigen waarde laten. En niet dat het is een kleiner kind. Hè, maar elk kind kan ook daarin groeien. En
0: zeker,
1: op zijn eigen manier groot zijn.
0: Ja.
1: En als een kind dan binnenkomt, zeg ik ook altijd, grote kleine vriend, wat fijn dat je er weer bent. Hè, om die manier gewoon een beetje daar speels een stukje ontwikkeling mee te geven.
0: Ja, lijkt me wat dat betreft een fantastisch beroep.
1: Zeker.
0: En maar hopen dat de kinderen natuurlijk ook nog een beetje muzikaal zijn. Dat zou helemaal mooi zijn. Want dan zouden ze ook later kunnen genieten van die mooie muziek bijvoorbeeld van Foreigner.
1: Zeker.
0: Ja, want daar gaan we nu naar luisteren.
1: Kijk eens aan. Met veel plezier.
0: En welk nummer gaan we laten horen?
1: We gaan naar Jukebox Hero.
0: Jukebox Hero. En daarna Bryan Adams en Tina Turner. 2 voor de prijs van 1.

0: That's all. Nou, het is heel wat, hè?
1: Ja, zeker.
0: Twee grootheden bij elkaar. Bryan Adams en de helaas veel te vroeg overleden Tina Turner. En mm-hmm. It's Only Love. Ook weer uit de 80's, 1984. Het is wel een periode waar je veel mee hebt, volgens mij.
1: Ja, zeker. Nou ja, waar ik weet ook de lijst natuurlijk op gebaseerd heb, is nou, allereerst goede muziek en goede teksten. Mm-hmm. Maar waar we net ook over hadden, vooral de gitaarriffjes.
0: Ja.
1: En nou ja, dit nummer heb ik ook wel een beetje gekozen, zodat ik een beetje kon smokkelen met twee artiesten. Ja. Met Bryan Adams en Tina Turner.
0: Ja, wat je bij Don Henley niet hebt gedaan, dat je de hele Eagles nam.
1: Zeker.
0: Dacht je nu van, ja, ik moet dat toch een beetje inhalen.
1: Ja.
0: Hey, luister eens. Jij zei ook dat je hebt meegedaan aan de musical die nu in Barneveld speelt. 40-45, 85 voorstellingen heb je daaraan meegedaan. Wat deed je daar precies?
1: Ik zat daar in de figuratie. Nou ja, ik speelde eigenlijk van allerlei rollen door de hele musical heen. Dus van verzetsman tot iemand in de verkeerde kant, zeg maar. Ja. Tot burger in het dagelijks leven.
0: Want even misschien nog uitleggen voor die mensen die het helemaal niet weten. Waar gaat het een beetje over?
1: 40-45, de musical gaat over de Tweede Wereldoorlog. En er zijn twee broers. Dat zijn eigenlijk de twee hoofdpersonen. En de ene kiest de kant van de Duitsers. En de andere gaat in het verzet. En hoe dat afloopt en hoe dat eruit ziet, dan ga zelf kijken.
0: Dan moet je kijken. Ja, we kunnen niet te veel verklappen.
1: Nee, maar het was fantastisch om op deze manier ook dit verhaal te blijven vertellen. Ja. En daar onderdeel van te zijn is heel gaaf.
0: En hoe komt nou een willekeurige leerkracht uit Ede bij deze musical terecht?
1: Tijdens de PABO heb ik trainingsacteur gedaan. Dus daar de opleiding voor gedaan. Hè, met verschillende opleidingen daar oefenen met studenten. Hè, denk aan oude gesprekken oefenen. Hè, dat je een ouder speelt. Hoe zit dat dan? En ik vind het heel leuk om daarin een rol te spelen. En toen ging ik eigenlijk kijken voor tickets voor deze musical. En toen stond er dat ze nog mensen zochten. Dus toen heb ik me aangemeld. En toen dacht ik, ja, wie niet waagt, wie niet wint.
0: Ja.
1: Ja.
0: En zo is het gekomen.
1: Zo is het gekomen.
0: Heel mooi. En dat voordeel heb je dan dat je de musical van binnen en van buiten kent.
1: Zeker.
0: En hem uiteraard iedereen aan kan bevelen om te gaan zien.
1: Ja.
0: Ook een aanbeveling is waard om eens te luisteren naar Whitesnake misschien.
1: Ja, nou laten we dat doen zometeen dan.
0: Ja, dat gaan we zeker doen. Here I Go Again is het nummer dat je hebt uitgekozen. Ook weer uit de 80's. Mm-hmm. En dat laten we opvolgen door niks minder dan Fleetwood Mac. Maar daarover later meer. Whitesnake.

0: Fleetwood Mac, of eigenlijk moet je zeggen Stevie Nicks, want die heeft hier toch wel de hoofdrol, hè? Silver Springs.
1: Mm-hmm.
0: En daarmee waren we in de 70s.
1: Zeker.
0: En ook weer op vinyl thuis, zeker.
1: Ook weer op vinyl thuis, ja. Zeker waar.
0: Zonder tikjes.
1: Of zonder tikjes.
0: Heb je dat wel eens, dat je dan zo'n LP hebt waar dan tikjes in zitten? Ja, zonde of juist niet? Hoe zie je dat?
1: Ja, ik heb wel een aantal albums en zeker wat nummers waar ik een tikje hoor. Ook een overslag. En dan dus grappig, want dan ken je het nummer heel goed. Hè? Bijvoorbeeld van Spotify.
0: Ja.
1: En dan hoor je opeens een overslag erin. Dan denk je, hé, dat
0: hoort
1: is, dat is anders.
0: Ja.
1: Ja, en het gekraak of het geruis. Ja. De ruis, ja, dat vind ik dan wel een beetje bij vinyl passen.
0: Ja, dus ja. Dat doet je eigenlijk wel wat. Van, nou ja, dat is wel een beleving dan.
1: Zeker, ja.
0: Een beleving die je dan met cd's niet hebt. Want als het stil is, is het stil.
1: En dan is het zeker stil.
0: Ja. Nou, mooi. Dat was hem dus, Fleetwood Mac, Silver Springs. En daarmee waren we in de 70s beland. Maar we gaan weer een stap maken naar het jaartal van nu, 2026.
1: Dat is zeker waar.
0: Waarmee doen we dat?
1: En dat doen we met Nothing But Thieves. Een band uit Engeland. Mm-hmm. En nou ja, een heel aantal jaar zijn ze al aan het klussen met de weg. Aan de weg. Om zo maar te zeggen. Niet aan de weg, maar. Eigenlijk begonnen als een heel klein bandje en steeds groter aan het worden.
0: Mm-hmm.
1: En ze hebben nu een aantal, ik denk 4 albums nu staan.
0: Ja.
1: En dit is het nummer Evolution.
0: Evolution. Denk je dat het ook tekenend is voor hun weg die ze opgaan, Evolution?
1: Ja, dat denk ik wel. Zij pakken altijd een maatschappelijk onderwerp. Dus het gaat over Dead Club City was hun vorige album. Moral Panic. Wat gebeurt er nou eigenlijk in de wereld? En nu zijn we eigenlijk, zeggen ze zelf ook, over die grens heen. En nu zitten we eigenlijk een soort in Evolution. Hoe ontwikkelen we elkaar nou eigenlijk?
0: Er is nog geen heel album uit waar dit nummer op staat. Het is nog even een singeltje.
1: Ja.
0: Maar dat neemt niet weg dat wij wel in blijde verwachting zijn van het hele album natuurlijk.
1: Dat klopt zeker.
0: En we laten het volgen door de Boss, Bruce Springsteen, Dancing in the Dark.

0: Ja, het licht mag nog ietsje meer op, Ruben.
1: Het was donker, maar het is wel de sfeer dan, hè? Kaarsje erbij aan en lekker even met Bruce in de weer.
2: Zeker
1: Dancing
2: waar.
1: In the Dark, 1985 van het album.

0: Dat is zeker wel een motto die ik graag meedraag.
1: Want leg dat eens uit.
0: Nou, ik vind dat hoe klein het ook begint, hoe groot het ook kan zijn. Hè? En dat vind ik ook wel een beetje bij het onderwijs passen. Hmm. Hè? Hoe klein ze binnenkomen, je moet wel een beetje aanwakkeren tot het iets groters wordt of dat het vuur wordt.
1: Mooi motto.
0: Ja.
1: Wij gaan luisteren naar jouw laatste opname, Pink Floyd, Wish You Were Here. Kan je in 5 seconden zeggen wat het jou doet?
0: Een fantastisch kippenfilm.
1: Oké, okay. Meer hoef je er niet over kwijt.
0: Zeker waar.
1: Bedankt dat je er was. Hier is Pink Floyd, Wish You Were Here, jouw laatste plaat.
2: And then neither would you, Derek, this star nonsense.
3: Yeah, yeah.
2: No, it isn't.
3: I'm sure of it.

0: met het nieuws van 8 uur.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. De coalitiepartijen koersen af op een conflict over de belasting op vermogen in box 3. De VVD wil snel de vermogenswinstbelasting invoeren. Maar D66 en CDA zijn tegen, vertelt verslaggever Ewout Kiviet.
2: Want dat betekent concreet dat het kabinet de komende jaren miljarden euro's kwijt is aan vermogende mensen. En als dat besluit wordt genomen, dan kunnen ze fluiten naar steun van oppositiepartij Pro.
1: Verder vinden D66 en CDA het plan niet te verdedigen als het tegelijk ook wordt bezuinigd op sociale zekerheid. De 32 verdachten van het geweld in Overasselt blijven nog eens 14 dagen vastzitten, heeft de rechtercommissaris bepaald. Ze mogen alleen contact hebben met hun advocaat. De groep wordt onder meer verdacht van moord of doodslag op de man die in Overasselt het huis beveiligde van Jan G. Die wordt in verband gebracht met drugscriminaliteit. Bij een loods in Portugal bij Rotterdam heeft de politie bijna 5000 flessen lachgas gevonden. Ze lagen opgeslagen op tientallen pallets in een aantal zeecontainers. Agenten kwamen de flessen op het spoor na een drugsdeal in Ridderkerk. Daarbij werden twee mensen aangehouden, een man van 20 en een vrouw van 46. Bij een bedrijfsongeval in Zwaag in Noord-Holland is iemand overleden. Iemand anders raakte zwaar gewond. Het ongeluk gebeurde bij een groothandel voor chemische producten. Volgens de veiligheidsregio ging er mogelijk iets mis met een chemische stof.
3: Wat er exact is gebeurd is op dit moment nog niet bekend. Daar zal de arbeidsinspectie nader onderzoek naar gaan doen. Helaas is daarbij wel een van de slachtoffers overleden. En een slachtoffer naar het ziekenhuis gegaan. Dus ja, goed, een tragische dag. En zeker voor de nabestaanden.
1: Het is nog onduidelijk welke stof precies is vrijgekomen, maar er was geen gevaar voor de omgeving in Zwaag. Het weer. In het zuiden nog wat regen, maar in de loop van de avond wordt het overal droog. Vannacht koelt het af naar zo'n 14 graden. Morgenochtend vooral in het noorden kans op een bui. En verder wisselen zon en wolken elkaar af bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: Hey, Oudinsdag hebben we gehad.
1: Oudinsdag hebben we gehad.
0: En dit heeft een thema, deze uitzending. Maar we gaan eerst even luisteren. Still feels
1: like welkom bij de weekendploeg van vrijdag 4 september. Geniet met ons mee.
2: Wat fijn dat jullie mij hier nog willen hebben.
1: Ja. Laten we even luisteren naar Bryan Adams met Please Forgive Me.
2: Dat is voor jullie, mannen.
1: Dan gaan we het zo hebben. Erover hebben waarom we dit allemaal doen.

0: En het was afgelopen zaterdag, laatste zaterdag van augustus, Oudense dag. Ja. En er stond iets te gebeuren, Gerald van Doorn. Ja, wij zouden op gaan treden.
1: Ja, het zou allemaal gaan gebeuren. Die vrijdag daarvoor is het ook al feest in Lunteren. En dan is de grote, het grote arenvuus en dan is de grote veiling. En daarna is er nog anderhalf uur speeltijd. En die speeltijd werd deze keer ingevuld door de Weekend Kills, a.k.a. de Weekendploeg. En wij gingen daar draaien. Wij gingen platen draaien, oude platen. Voor Duizendman. Ons moment, onze eerste publieke... Ja, publiek optreden. Maar ja, Dirk...
0: Nou, laten we het begin beginnen. Ja. Daarna mag hij zijn verhaal doen. Wij zaten bij de Wormsoef en we zagen die Dirk met zijn brommer langs crossen. En we zaten daar. En ik had er al een pilsje in. Hij was begonnen met een... Wat was je mee begonnen? Een ijstietje, frisdrankje, koffietje?
1: Altijd een goede avond begin je met een colaatje.
0: En ik dacht, ik pak gewoon even een biertje, joh. Het is 1 uur 's middags, kom uit frotten. Dat optreden, dat kon wel goed. En daarna dacht ik, na een biertje, nou, ik neem er nog één. En na de 2 biertjes dacht ik, nee, ik ga op de cola. En daarna gaan we vlek naar Floor. De bui was voorbij.
1: Biertje, cola.
0: Dus ik kom bij dat Floor aan. Toen dacht ik, nou, ik gooi er toch 2 bier in. En dan gooi ik er nog een keer 2 bier in. En dan gooi ik er nog een keer 2 bier in. En dan kwam ik opeens Dirk van de Ede tegen om 3 uur 's middags. En Dirk zat er al lekker in. Hij had al een paar bier op. En toen dacht
2: 2, misschien 4 pilsjes.
0: Toen dacht ik, ik neem weer even cola. Ik heb nu alweer 8 bieren te kiezen. Ik neem weer even cola. En dan kan ik daarna weer aan bier. Dirk dacht anders over, want wij gingen naar de veiling, Gerbrand. En wat kregen we de veiling? Rond 8 uur 's avonds kregen
1: wij zaten daar heerlijk te wachten op die veiling. En we krijgen in één keer een video binnen van Dirk. Dus ondertussen 8 uur 's avonds. En Dirk zat op de fiets en die ging naar huis toe. En Dirk, je kon hem slecht verstaan, want hij had... 12 pilsjes op. En toen hebben we hem nooit meer gezien. Hebben het optreden eigenlijk met z'n tweeën moeten doen. Maar Dirk, hoe is dat allemaal zo gegaan dan?
2: Ik en tijd.
1: Ja?
2: Zijn een beetje als water en vuur. Het gaat niet echt lekker samen.
1: Jij bent niet zo goed met de tijd.
2: Nee. Ook aangezien ik. Ik zei tegen iedereen. Nou ja, ik ben om 5:30 naar huis gegaan.
1: Dat klopt ook niet.
2: Ik zeg tegen iedereen. Ik ben om 5:30 naar huis gegaan. En ik ben gewoon door de wekker heen geslapen.
1: Ja.
2: En nou ja, tegen iedereen verteld. En dus ik kwam jullie de volgende zaterdagochtend kwam ik jullie tegen. Ik zeg, ja, ik weet niet, 5:30 ben ik naar huis gegaan. Ik ben even op de bank gaan zitten, even wat eten. En toen ben ik in slaap gevallen. Nou, dat 5:30, dat was dus iets later.
1: Ja, zeg maar tegen 8:00.
2: Ik ben blijkbaar, was ik pas om 8:00 thuis. Wat, om 8:30 was ik dus thuis. Ik denk, ja.
1: Nou, en voor de duidelijkheid, wij moesten eigenlijk rond 10 uur op het podium staan. Hè?
2: Het was ook heel gezellig, was het, in Lunteren.
1: Ja, ja. Nou goed, maar toen mocht jij deze week de muziek doen. En wat heb je toen bedacht?
2: Het zat mij echt heel hard. Je mag je best weten, ik heb er niet lekker om geslapen.
1: Oh. Je hebt ook heel vaak sorry tegen ons gezegd.
2: Ik heb meerdere malen sorry gezegd.
1: En tot aan toe dat wij zeiden van het is goed zo.
2: Ik heb zelfs op mijn knieën gelegen.
1: Ja,
0: Er
2: zijn beelden van. Die worden niet gedeeld op onze socials.
1: Misschien wel, even kijken.
2: En straks heb ik nog een ik heb de hele week, het zat me gewoon niet lekker.
1: Nee.
2: Dus ik heb een brief opgesteld. Even mijn emoties, zeg maar. Als ik mezelf wil uiten, dan doe ik dat het liefst op papier.
1: Oké, dat is goed om te weten.
2: Dus ik pak zo meteen even mijn A4'tje. Heb ik in mijn kontzak zitten.
1: En dan komt er een...
2: En dan weet ik een beetje hoe ik mijn emoties kan uiten, als het ware.
1: Dus als luisteraar kun je wachten op een... volwaardige spijtbetuiging van Dirk van Ede vanwege het feit dat hij niet was komen opdagen.
2: Hazes is de basis en ook hij zei sorry. Wat ik je zeggen wil is sorry. Deze is voor jullie.

0: Michael Jackson. Want we zitten hier nog steeds in de sorry-uitzending van de weekendploeg. En dat heeft van alles te maken met wat Dirk afgelopen vrijdag heeft geflikt bij ons. Hij kwam namelijk niet opdagen bij ons allereerste publieke optreden. Dat had allemaal te maken met, ja, tijd en Dirk. Dat slaat niet...
1: Het spijt mij ontzettend.
0: Ja?
1: Kijk, op de radio kun je niet zien hoe verdrietig ik eruit zie. Maar je kunt wel zien.
0: Ja.
1: Het doet me wel wat.
0: Dan doet je dat wat, hè? Ik zit even te kijken. We gaan het eens hebben over de zware werkweek. Daar hebben we ook nog een jingletje voor. Dus die ga ik er gewoon in gooien. Evan die moest water halen. Dus die zit even niet achter de techniek. Dus ik ben er even achter gekropen. Hallo, Evan.
2: Zware werkweek gehad.
0: Hoe was de week, Evan?
3: Hoe de week was? Ja, het begon met stage. Dat was wel gaaf. In Utrecht bij ProRail.
0: Oh, leuk.
3: Ja, vet man.
0: Dus je bent na je minor over railtechniek?
3: Ja, dan rooi je er zo in, hè.
0: Dan ben je gewoon doorgaan bij ProRail.
3: Ja.
1: Jeetje, wat gaaf zeg.
3: Ja, gaaf hè, een beetje treinen.
1: Ja, kijk, maar ik moet nu alles goed maken, dus ik ben nu oprecht geïnteresseerd.
3: Ik heb een intercity van Lunteren naar Amsterdam gepland deze week.
1: Dat ben je niet.
0: Zo. Ja.
1: Vertel.
3: En dat past dus niet.
0: Nee?
3: Nee. Maar dat heb ik je net ook al uitgelegd in de supermarkt.
0: Ja, maar er waren de luisteraars niet bij. En ik ook niet.
1: Je hebt mij niet verteld over de intercity.
3: Over Lunteren naar Amsterdam. Nou, dat past dus niet.
1: Ja, maar dat heb je mij niet verteld hoor.
3: Sorry. Oh, dat heb ik tegen Gerbert gezegd.
1: Ja.
0: Nou, vertel.
3: Ja, sorry.
0: Wat heb je gepland?
1: Hé, dan hoef je geen sorry.
3: Tot erop, dat is een sorry uitzending.
1: Hè?
3: Het is toch de sorry.
1: Nee, ja, maar jij hoeft echt geen sorry te zeggen. Jij niet.
3: Oké.
1: Jij hoeft nooit...
3: Maar goed, wat gaat die bos achter? Want die is ook bezig met zijn opleiding.
1: Vertel. Nou, dan ben ik ook echt oprecht geïnteresseerd.
0: Ik ben dus deze week... even de microfoon moet halen. Ik ben dus deze week begonnen met de twee vakken die ik ga volgen. Gedragsverandering.
1: En
0: bewustwording creëren.
1: Wow. Kun je dat ook samenvoegen? Zeg maar dat je eigenlijk het geen ene reet interesseert. En dan in één keer wel. Dat is eigenlijk ook gedragsverandering.
0: Ja, dat klopt. Ja. Dat kun je wel samenvoegen inderdaad.
1: Het zeg maar eigenlijk hetzelfde als wat ik nu doe. Heel geïnteresseerd zijn, terwijl het normaal...
3: Het zit je gereed.
1: Nee.
0: Het zit je gereed.
1: Hé, maar wat gaaf, man.
0: Ja, hey, maar leuk, hè?
3: Hoe was jullie oude dag voor de rest? Dan hebben jullie het nog wel vermaakt.
0: Geil, ouwe.
1: Ja, misschien wil Gerbrand er wel wat over vertellen.
3: Ja, over geil en oude dag.
0: Nou ja, kijk, het was best gezellig.
1: Ja.
0: Wat hebben we allemaal gedaan? Oh ja, ik heb de klompenrace gewonnen bij jou, Dirk. Jij organiseerde de klompenrace.
3: Ik heb een plakboek geplakt.
1: Dat heb je goed gedaan, jong.
0: Hij afgelopen week in de Oudelensdag, of in de lunchkrant heb gekeken.
1: Ja.
0: Dan stond hij daarin, als winnaar van de klompenrace.
1: Zeker.
0: En op zaterdag heeft Dirk bij mij al veel goed gemaakt. We hebben wel een sorry-uitzending. Maar je hebt mij ook een beetje lopen wingman. Daar ben ik natuurlijk hartstikke dankbaar.
1: Laten we ook niet vergeten inderdaad dat de klompenrace... dat is niet het enige wat jij gewonnen hebt zaterdag.
3: Zo en hoe, hè?
0: Ja, en zaterdag heeft Dirk mij een beetje lopen wingman. Dat ging prachtig.
1: Nee, ouwe smeerpiep. Smeerpiep.
0: Ja, voor de rest was het een mooie week. Ik heb vanmiddag nog even bij de koepel gezeten. Mijn ouders zijn de beheerders van de koepel.
1: Zo mooi heet. Waren
0: er niet. Ik heb het even in de gaten gehouden.
1: Echt gewoon een weekendje om in te lijsten.
3: Hé, maar Dirk, je woont op boerderij, hè? En als er dan iemand door zijn kop geschoten is, komt dat dan ook wel dichtbij?
1: Eigenlijk, zodra boerderij op het nieuws komt, dan zijn mijn oren wel gespitst, ja.
3: Maar jij had geen 1300 kilo coke in de loods.
1: Nee.
3: Oh, hier. Hij zit achter de techniek en het gaat om muziek.
1: Nee. Mijn week ziet er een stuk minder spannend uit. Het spannendste wat ik deze week
3: gedaan. Oh, je bent in Duitsland geweest?
1: Lekker rodelen.
3: Aha.
0: Ja.
3: Jawohl.
0: Zullen we het daar zo meteen even over hebben? We gaan eerst even naar een ander nummer wat over sorry gaat.
1: Too late! Het is, maar mensen, neem het niet letterlijk. Het is nooit te laat om sorry te zeggen.
0: Timbaland en One Republic. God, we zijn er weer. Apologize.

0: was U2 with or without you. En eigenlijk zouden we nu naar de
1: Jongens, stop.
0: We zouden eigenlijk naar de sportrubriek gaan.
1: Ik wil toch even mijn brief voorlezen.
2: Oké.
1: Ik kan het niet langer ophouden.
2: Ja, misschien.
1: Het doet zoveel pijn van binnen. Ik moet mezelf kunnen uiten. Dus ik pak even mijn A4'tje uit mijn kontzak.
2: Nou, dan wordt hier een A4'tje tevoorschijn gehaald. Daar word je bang van. Dus het kan nog wel even duren. Maar we zitten.
1: Ik voel het niet serieus genomen zo.
0: Oké, sorry.
1: Liefste, allerhoogste, onmiskenbare collega radiomakers van de eeuw. Ik schrijf deze brief vanuit de diepste, meest sombere spelonk van de hel die schuldgevoel heet. Mijn ziel is veranderd in een verschrompeld, dof rozijntje van pure spijt. Het spijt me. Het spijt me zo intens, catastrofaal en verwoestend erg dat ik afgelopen vrijdag schitterde door absolute afwezigheid bij onze radioshow tijdens de Oude Lentse Dag.
0: Even wachten hoor.
2: Het begin is sterk, vind ik.
1: Nou ja, maar als het echt zo binnenkomt, dan komt hij twee keer zo hard binnen.
2: Oké, ga vooral
0: door. Dus man teleurgesteld.
1: Terwijl jullie de pannen van het dak stonden te presenteren en de lokale eten transformeerden tot een journalistiek meesterwerk, lag ik niet in het ziekenhuis, niet opgesloten in een vergeten kelder, maar op mijn eigen bank in Katzwijn. Mijn actieplan was doordacht. Ik riep nog stoer tegen iedereen dat ik ga om 5:30 heel even naar huis. Even opfrissen. Dat blijkt in de realiteit natuurlijk pas ergens ver na 6 te zijn geweest. Maar wie telt er nou minuten als de ondergang nabij is? Ik deed mijn ogen 2 seconden dicht en ik schrok pas om 12:00 wakker. De paniek. De schande.
2: En die harde woorden, hè?
1: Het komt er allemaal terug. Toen ik op middernacht mijn ogen opendeed, hoor ik de radioengel op de achtergrond huilen. Een klein, schattig konijntje op de hei liet zijn worteltje vallen van pure ontzetting over mijn verschrikkelijke wanprestatie. Mijn strafvoorstel is als volgt. Ik zal mezelf voor de rest van het jaar vrijwillig verbannen naar de reservebank van de studio. Ik zal 100 keer ik ben een slaapkop en ik verdien geen zendtijd op de studiomuur kalken. Met mijn eigen tranen. Oh. Ik neem bij de volgende uitzending een levensgrote voorraad cafeïne en gebak mee. Die ik op mijn knieën en met neergeslagen ogen aan jullie zal overhandigen. Als jullie mij nooit meer achter een microfoon willen laten, begrijp ik dat voorkomen, jongens. Ik zou mezelf ook niet meer vertrouwen met een uitzendschema. Alsjeblieft, toon genade voor deze deerniswekkende, chronisch vermoeide sterveling. In diepe onderwerping en schaamte. Jullie slapende radiopartner.
2: Nou, Dirk, dat laatste stuk, dat moet je allemaal, die cafeïne en die taartjes lekker. Dat laatste stuk van die 100 keer, sorry zeggen, het is hem wel vergeven, of niet, Evan?
0: Het is zeker vergeven. En dan gaan we nu door. Er komt nog iets.
1: Weet je wat het is? Heel veel mensen zeggen ook, sorry, dat zou het hardste en moeilijkste woord zijn. Nou, dat heeft Elton John een heel mooi liedje over.
0: Nee, we gaan nog even naar de sport, Dirk.
1: Oh, oké, nou dan gaan we naar de sport. Nou, vertel.
0: Ah, die delay, hè?
2: Ja, die delay. Nou, dat hele betoog van Dirk, dat spijtbetoog, gaan we nu door naar de sport. Want dat doen we elke week.
0: Ah, we hebben het hem vergeven.
2: In de warming-up. Dirk, die pakt er nog even een zakdoekje bij.
0: We gaan het er ook nooit meer over hebben.
2: En
0: Dirk, heb je die Chante Jansen gezien bij de première van Maarten van Basten?
2: Die ogen, jongen, heb je dat gezien?
1: Nee, wat dan?
2: Nou, die blauwe parels die kwamen er weer mooi naar voren, hoor.
1: Had ze een parelketting op?
2: Nee, die oogjes. Mooie ogen heeft ze.
0: Dirk, hallo.
2: Wauw.
3: Basta.
1: Tering van een ogen.
2: Ja, dat zijn goede ogen, hè?
0: Hé, maar ga je die serie kijken? Ik ben al begonnen. Zullen jullie bezig om het gaan zien?
1: Nee, maar ik zie wel heel goed nieuws. Van Hooijdonk niet langer vaste analyticus bij de NOS.
2: Ja, ja, vind je dat goed nieuws, Dirk?
1: Ik heb die gozer nooit gemogen.
0: Ook als voetballer niet.
1: Als voetballer wel.
3: Als je kijkt, dan... Hij praat een beetje zo, toch?
1: Weet jij wel wie Pierre van Hooijdonk is?
3: Ja.
0: Met die grijze krullen.
3: Ja.
1: Ja, maar praat hij met zijn vingers op zijn neus?
3: Nee. Jawel. Ja. Jawel.
0: Hé, hey, maar Lunter 5, die wint gewoon de eerste wedstrijd. Bij de derby tegen Advenno uit. 4-2. Tactisch meesterbrein. 19 man had ik op de lijst. En ik moest toch de opstelling eruit knallen.
2: Ja, we hebben woensdagavond kaart gewonnen in onze eerste bekerwedstrijd met Lunter 5. Gewonnen van de aartsrivaal Advenno. Met een heel klein tikkeltje geluk hebben wij de winst over
0: geluk
2: de streep kunnen trekken. Nou, met een beetje geluk.
0: We kwamen 2-0 achter en uiteindelijk draaide het om een 4-2 door de masterlijke wissels.
2: Ja.
0: Gerrit van Door kwam erin en morgen gaan we met een hele nieuwe opstelling spelen. Veel veranderingen, want je moet natuurlijk iedereen de kans geven.
2: Morgen de tweede bekerpot en ik denk als we die winnen zijn we
0: door.
2: Echt wel bijna door, hoor.
0: Ja, ben je door.
1: En moet je dat winnen?
2: Ja.
0: Ja, jij wilde dat nooit, hè, toen je als trainer was. Ja, dat is toch heerlijk, van die doordeweekse avondpotjes.
1: Nee, ja, dat doen ze één keer, ja.
0: En dan zaterdag bij al die vrije dagen, dan heb je ergens een bekerpot. Nee, je moet fit blijven, Dirk.
1: Ja, maar dat kan ook wel zonder bekervoetbal.
0: Gelukkig hebben wij nu 23 man of zo en niemand is geblesseerd. Dus op zich, als je dan een keer een vrije dag wilt, dan is dat ook makkelijk te nemen.
2: Ja,
1: moet roleren, roleren.
0: En Max is natuurlijk gecrashed. Wel, super, waren natuurlijk twee opgenomen uitzendingen. Laatste thuisrace gecrashed. Gaat hij zich herpakken nu deze week in Monza?
1: Ik moet eerlijk toegeven, ik kijk geen Formule 1 meer sinds Max zo ondermaats presteert.
0: Jij bent een succesreporter.
1: Dat klopt.
2: Ik denk als het niet te
1: hard... Ik hou van succes.
2: Als het niet te hard regent, dan komt het goed.
0: En over succes gesproken, die PSV'ers, die doen het al jaren op een top.
2: Ja.
0: En dan nu moeten ze tegen Ajax van Johan Cruijff... Jordi Cruijff effect. Spelen ze natuurlijk mee. Hoe hoog schat jij de kansen morgen om 8 uur?
1: Ik denk Ajax komt goed uit startblokken. Ze mogen de aftrap doen.
0: Oh.
1: En bij rust staan ze maar 0-5 achter.
0: Oké.
1: Okay. 5-0 achter.
0: En Gerber, want je hebt een beetje onze Champions League kennen natuurlijk.
1: Ho, ik heb nog niet de volledige uitslag.
0: Sorry.
1: 11-2 voor PSV.
0: Nou, dames en heren, als u dat op Toto invult, dan bent u miljonair.
1: Dan... Het is eigenlijk gewoon gratis geld.
0: Ga je het ook inzetten, Dirk?
1: Ik heb het al ingezet.
0: Je hebt het al ingezet.
1: Of twee, let nou maar op.
0: Oké. Okay. En deze week, nog nooit sinds de jaren 70 hebben ze tegen ze gespeeld. Barça Feyenoord. Gaan jullie kijken?
2: Ja, gaan we even kijken, hoor.
1: Is dat ook allemaal morgen?
0: Nee, voor mij woensdag of donderdag.
1: Oké. Okay. Maar Barcelona zit toch helemaal niet bij Feyenoord in de competitie?
0: Nee, wel in de Champions League.
1: Oh ja. En Ajax, die moeten die in de Champions League?
0: Ah. Jouw club moet tegen zit het zo diep, Dirk?
1: Hè, wat?
0: Nee. Ajax haalt.
1: Ik heb nu sorry gezegd, nu mag ik gewoon weer lekker mezelf zijn.
0: En Shakhtar Donetsk?
1: Donetsk.
2: Ze hebben die wel spelers? Het is toch oorlog daar?
1: Shakhtar? Nee, maar daar voetballen ze gewoon.
2: Oké, dat is goed. Fijn. We kunnen er van de week weer naar kijken.
1: De oorlog. De hele week. Zolang
2: en
1: als je wilt.
2: Naar voetbal.
1: Want gewoon lekker Al Jazeera aanzetten.
2: Is oorlog.
1: Zo, lekker hoor.
2: Elton John. Sorry seems like...
1: Sorry seems to be the hardest word.
0: Samen met Blue.
1: Blue, samen met Sir Elton John.

0: mooie violen. Christina Aguilera. Met...
1: Geven we zometeen een beetje opvrolijkere muziek, hè?
0: Ja, zometeen. Want die man die we zometeen gaan draaien, daar heb ik net zojuist 3 minuten geleden tickets voor gekocht. Maar we gaan eerst naar terug.
1: Hoezo? We hebben eerst nog...
0: Wat we gaan doen dit weekend?
1: Nee, we hebben vorige Guus Meeuwis hebben we nog een veel mooier nummer.
0: Oh, mag je dat zeggen?
1: Ja, dat mag ik zeggen.
0: Oké, okay, zaterdag 5 september in Scherpenzeel.
2: Ho, Evan, ik zet je hier stil. We doen nog steeds wel een beetje een introductie, hè? Dus dan zeg
0: nee, dat
2: van,
0: heb ik al gezegd, maar dan moet je luisteren.
2: We gaan het hebben over wat we gaan doen dit weekend. Ja,
0: ik zei, we gaan
2: wat de mensen kunnen gaan doen dit weekend.
0: Nee, ik zei, we gaan het eerst over wat te doen is dit weekend. En toen begon Dirk over dat Chicago-nummer.
2: Oké, okay, mensen, dit is het te doen.
0: Nee,
2: dit
0: die Gerbert luistert dus gewoon helemaal niet. Hè. Dit zorgt voor ruzies, hè? Zo moet jij een sorry-uitzending doen. Goed, PGU bij de Manege aan de Willelaan. Vanaf 9 uur gaat het feest los en mag tot 2 uur 's nachts muziek worden gedraaid.
2: Zo.
0: Bux komt optreden, Zweven Stegen, nog allemaal meer artiesten.
1: Het is vandaag blikken dag.
0: En ook zaterdag in Renen, de 43ste truckerdag van Sideris. Van 10:30 vertrekt tientallen vrachtwagens vanaf Sideris voor een route door Renen, Elst en Veendaal.
1: Is het Sideris of Sideris?
0: Weet ik niet. Mijn chef zit in de organisatie.
1: Zideris.
0: Mijn oude chef. Nou goed.
1: Oké. Okay.
2: Gaat en... hij daar koken?
0: Nee.
1: Hey, man.
0: Zaterdag in Veendal, de nationale hoe spreek je dat uit?
1: Petank.
0: Petank bij Le Sabol.
1: Le Sabol.
0: Op Sportpark de Groene Velden van 2 tot 5.
1: Groene Velden.
0: Kun je gratis kennis maken
1: van 2 tot 5 kun je gratis kennis maken met Bedonk of dus wel de boel. Je hebt er zelf bij gezet wat het is.
0: Zaterdag, ja, ik wist het wel. Zaterdag reden.
1: Oh, je wist het wel. Petank.
0: Wat ze in reden toen is, boeit ook gereden. Nee, je bijna gaat reden.
1: Ik weet niet eens wat
0: in reden, de Legends We've Lost in Openluchttheater vanaf 8 uur 's avonds.
1: De Legends We Lost, mensen, dat zullen dus allemaal nummers
0: overleden
1: zijn.
0: Overleden artiesten.
1: Van, ja, in het teken
0: Dolly
1: van
0: Parton, Elvis.
1: Ja. Lee Towers.
2: Michael Jackson.
0: Het Evermore Festival. Een festival voor liefhebbers van muziek en gezelligheid.
1: Evermore. Oh, dat is leuk.
0: Midden in Ede.
1: Midden in Ede.
0: Ja.
1: Hebben ze daar een steen staan? Middelpunt van Ede?
2: Nee, die staat alleen in Lunteren.
1: Ach, en jongens, ik hoor de klanken van Pieter Setteren al.
0: En we hebben het al over gehad. Zaterdag dikke feest en Gerbert en ik gaan voetballen.
1: Jullie moeten even luisteren naar de stem van Pieter Setteren.

razen, tot ze stil is met jou bij mij. Kan ik alles, wil ik alles en ik weet dat ik straks zonder veel te klein en niks meer waard ben en geen dag meer door kan. Dat komt door jou, dat komt gewoon door jou.

0: Guus Meeuwis met... Dat komt door jou, alleen door jou. En jij gaat er naartoe, hè?
1: 6 november. Ik heb net 5 à 10 minuten geleden tekst gehad. En jij gaat je nog even inlezen?
0: Ik ga me even inlezen op het onderwerp. Dan ga ik even kijken of ik meega.
2: Het onderwerp Guus Meeuwis?
0: Ja.
2: Dat zou ik niet doen.
0: Nee, hè?
2: Wij gaan lekker met z'n tweeën naar een voetbalwedstrijd. Dat is veel leuker.
1: Oh, zonder mij.
2: Ja, jij gaat naar Guus Meeuwis.
1: Ja,
2: gaan...
1: Ik heb ook gezegd dat jullie mee mogen.
2: Wij gaan naar...
0: Wij gaan naar...
1: KKD-wedstrijd, de Graafschap.
2: Wij gaan naar Man United Arsenal.
1: Die vrijdag.
2: Ja.
1: Mag ik niet mee?
2: Nee, je kan niet. Je moet nog eens.
0: Je moet nog eens.
1: Ja, dan verkoop ik mijn ticket.
0: Wat is dit? Oh, nummer. Laatste nummer al. Van vandaag.
1: De tijd vliegt, hè. Zoveel excuses. Dirk, we zijn jou vergeven.
2: Maar de mensen...
1: We hebben je vergeven.
2: Wat moeten de mensen nou doen als ze naar buiten willen? Naar het weer?
0: Ja.
1: Dat is dan vervelend.
2: Nou, mensen, ik kan wel even, geen weer.
0: Ik kan hem heel kort gooien. Morgen... Alleen rond 1 uur een heel klein buisje, voor de rest 20 graden. En zondag, prachtig, 23 graden, half zon,
1: maandag 27.
0: Half wolkje. En maandag weer even warm. En ja, de komend weekend gewoon heerlijk. Niet zo'n gekke dag als vandaag.
2: En
0: niet zo nat.
2: En toch om hiermee af te sluiten, hè, deze toch memorabele uitzending.
0: Ja.
2: Hè? James Taylor zong het al. Jullie hoeven maar mijn naam te roepen en ik ben daar. Want jullie hebben een vriend.

0: ik weet niet of ik kom rennen, maar ik kom er wel aan.
1: See you again.
0: Om jullie terug te zien, betekent dat Nederlands.
1: Winter, spring, summer or fall.
0: Maakt mij niet uit wanneer, ik ben er.
1: All you got to do is call.
0: Jullie hebben mijn nummer.
1: And I'll be there. Yeah, yeah, yeah.
0: Ja, ja, ja.
1: You've got a friend.
2: Dat is mooi geweest hoor, dames en heren.
3: Dit was de weekendploeg voor vandaag. Volgende week, 8 uur, zijn we weer terug.
2: If the sky. Nee, grapje.

0: met het nieuws van 9 uur.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Alle 32 verdachten van het geweld in Overasselt blijven zeker 2 weken langer vastzitten. Dat heeft de rechtercommissaris bepaald. De groep wordt onder meer verdacht van moord dan wel doodslag op een 51-jarige beveiliger uit Wiegen. Het politieonderzoek is nog in volle gang, zegt verslaggever Joris van Poppel.
2: De politie maakte bekend dat er gisteren in heel Nederland nog 9 huiszoekingen zijn geweest. En vanmiddag is hier in Overasselt nog een wapen gevonden. En heeft de politie samen met de ME nog een nieuwe zoekactie gedaan.
1: Vanavond was er in Overasselt een bijeenkomst. De burgemeester wilde na afloop niet ingaan op vragen over de kritiek die bewoners hadden op de communicatie door de gemeente. Bij een Russische drone-aanval op Kiev is het hoofdkwartier van de veiligheidsdienst SPU geraakt. Er vielen zeker 12 gewonden. Volgens president Zelensky was het een gerichte aanval. En hij zegt dat hij opdracht heeft gegeven voor een passende reactie. De coalitiepartijen koersen af op een conflict over de belasting op vermogen in box 3. De VVD wil snel de vermogenswinstbelasting invoeren, maar CDA en D66 zijn daartegen, omdat de overheid dan miljarden misloopt. En ook is het plan gunstig voor mensen met veel geld. D66 en CDA vinden dat niet te verdedigen als er ook wordt bezuinigd op sociale zekerheid. De coalitie heeft nu dus voor stilstand gekozen op box 3, vertelt politiek verslaggever Marleen de Rooij.
3: Maar lang kan dat niet duren, want ze weten dat ze het uiteindelijk eens moeten worden over dit onderwerp. Dagelijks is er dan ook nog overleg over. Maar een begin van een oplossing, die is er nog niet.
1: De VN heeft een resolutie aangenomen waarin de wereld wordt opgeroepen om een andere kaart te gebruiken. Daarop is de grootte van Afrika beter weergegeven. Nu zijn nog vaak kaarten met de Mercator-projectie te zien, waarop Afrika in verhouding te klein wordt weergegeven. Het weer: in de loop van de avond wordt het overal droog. Vannacht koelt het af naar zo'n 14 graden. Morgenochtend vooral in het noorden kans op een bui. En verder wisselen zon en wolken elkaar af bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie. Kennen we ze nog? De 12-inch singles uit de jaren 70, 80 en 90, maar ook uit het heden. Het komend uur komen deze 12-inch singles langs. We sluiten het uur af met een overzicht van de gedraaide nummers.

0: Het overzicht van de gedraaide platen het afgelopen uur in 12 inch.
1: We zijn gestart met Madonna en Like a Virgin. Vervolgens hoorden we Ultrafox met Dancing with Tears in My Eyes. En daarna was het de beurt aan DJ Jurgen met Higher and Higher. Vervolgens hoorden we Belinda Carlisle met Circle in the Sand. En daarna was het de beurt aan The Good Old Prince met Purple Rain. Daarna hoorden we China Easton met Eternity. En zojuist sloten we af met ons wekelijks vleugje Trance. En Andrew Rail met 50-50 Center. Samenstelling Adrie Speckley. Volgende week om deze tijd is er weer een nieuwe 12 inch. Graag tot dan.

0: 10 uur. Clemens Peters met het NOS Journaal. President Zelensky krijgt zondag de Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner op bezoek. Het is voor het eerst dat ze naar Kiev gaan. Voor hun bezoek aan de Oekraïnse hoofdstad reizen ze naar Moskou. President Trump heeft er vertrouwen in, want hij heeft vaker oorlogen opgelost, zegt hij.
1: I have an idea for peace. Look, I said late wars. Most of them were supposed to be, in my opinion, more difficult than Russia-Ukraine. There's a personality problem in Russia-Ukraine. You have President Zelensky and President Putin, they truly hate each other.
0: Witkoff en Kushner hebben al vaker geprobeerd om te bemiddelen tussen Rusland en Oekraïne, maar dat leverde niets op. De man die vanochtend zwaar gewond raakte bij een bedrijfsongeval in Zwaar bij Horen is overleden. Het is een man van 40 uit Zwaar. Eerder overleed al een andere medewerker. Het ongeluk was bij een coatingbedrijf. Volgens de veiligheidsregio ging er vermoedelijk iets mis met een chemische stof. De politie heeft in Overasselt aan het eind van de middag opnieuw gezocht naar wapens. Aanleiding was de vondst van een wapen eerder op de dag. Of er iets is gevonden is niet bekend. Vandaag werd ook duidelijk dat de 32 verdachten van het geweld in Overasselt nog zeker 2 weken in de cel blijven. Denemarken wil volgend jaar een begin maken met het uitzetten van uitgeprocedeerde asielzoekers naar landen buiten de EU. Dat zei de Deense asielminister na overleg met asielministers van 5 EU-landen, waaronder ook Nederland. Correspondent Ardy Stemmerding legt uit waarom EU-landen willen dat er van die centra komen.
2: Omdat ze zien dat het nu steeds niet lukt om uitgeprocedeerde asielzoekers uit te zetten naar het land van herkomst. Bijvoorbeeld omdat die landen de mensen niet terug willen nemen. Maar ja, met als gevolg natuurlijk dat hier de opvang voller komt te zitten.
0: Mogelijke landen waar die centra moeten komen zijn Rwanda, Oeganda en Kenia. Het weer, vannacht koelt het af naar zo'n 14 graden. Morgenochtend vooral in het noorden kans op een bui. Verder wisselen zon en wolken elkaar af bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek

Ein Tag wie Gold, dat is een nummer van de Duitse Max Rabe en zijn ensemble, het Palastorchester. Het dient als lied voor de Duitse televisieserie Babylon Berlin, waarvan komende maand het vijfde en laatste seizoen wordt gelanceerd. Het nummer vangt de levendige sfeer van de jaren 1920 en 30 en weerspiegelt thema's als vreugde, feest en de vergankelijkheid van het leven. Het bevat regels die een gevoel van opwinding en nostalgie oproepen, typerend voor de muziekstijl van die tijd. Tussen de twee wereldoorlogen is dat dus in Duitsland. Max Rabe en zijn orkest staan bekend om hun optredens waarin ze klassieke cabaret- en jazz-invloeden combineren. En hun werk heeft bijgedragen aan de hernieuwde belangstelling voor de muziek van de gouden tijd, gouden jaren 20 in Duitsland. En ik heb wel eens eerder van deze man wat gedraaid. En hij heeft van die klassieke klanken in zijn stem. En hij kleedt zich ook zeer klassiek. En hij drukt zich ook heel erg ouderwets uit als hij verbindende teksten spreekt. Maar kennelijk wel met een hele humoristische ondertoon. Het orkest trekt rond en is dus heel beroemd. Goed. Vorige keer behandelde in Link Henk Gieling diverse jaren en perioden. En hij sloot toen af met een nummer van Long Tall Ernie en The Shakers, getiteld The Golden Years of Rock'n'Roll. En vandaar dat ik me vandaag in Link op deze 29 augustus 2026 richt op goud. Want goud, in het Latijn aurum, dat is een scheikundig element. Het wordt in de scheikunde getypeerd als een geel metalliek overgangsmetaal. Mag je meteen weer vergeten. Het is al sinds de stroomculturen in het nabije oosten van 3500 tot 800 voor Christus zeer gewaardeerd. En het kan aan de lucht niet oxideren, zeg maar roesten. En daarom wordt goud soms de koning der metalen genoemd. Goud behoort tot de edelmetalen en is een zeer zwaar en zacht metaal, net iets harder dan zink. Voordat het gebruikt kan worden, moet het gezuiverd worden en voor de meeste doeleinden wordt het gelegeerd met andere materialen om het harder te maken, maar ook om de kleur te beïnvloeden. En het massagehalte van goud in sieraden wordt gemeten in karaat. Zuiver goud is 24 karaat, maar veel voorkomende zuiverheidsgraden in Nederland zijn 14 karaat, dat is 58% goud, 18 karaat, 75% goud en 22 karaat, dat is bijna 92% goud. Tot zover over goud. We gaan dus het vandaag helemaal hebben in deze aflevering van Link over goud. En we beginnen met Leanne Charlotte Barnes. Ze werd geboren in 1989 en is bekend als Leanne LaHavis. Zij is een Britse singer-songwriter en haar carrière begon nadat ze werd voorgesteld aan verschillende muzikanten voor wie ze achtergrondzang verzorgde. LaHavis werd geboren en groeide op in Londen als dochter van een Griekse vader en een Jamaicaanse moeder. Ze bracht het grootste deel van haar jeugd door bij haar grootouders nadat haar ouders uit elkaar gingen. Haar debuutalbum uit 2012 werd positief ontvangen door critici en ze heeft sindsdien nog twee studioalbums uitgebracht, waaronder Blood in 2015. En daarvan hoor je nu Green and Gold, met in het refrein deze tekst: ik zie een leven zich ontvouwen, dromend van groen en goud, net als de oude steen. En met die oude steen wordt mogelijk verwezen naar haar Griekse afkomst. Leanne LaHavis. Hoop ik dan. Dan denk je, ik zet het aan, maar dan start hij niet. Ja, dat kan gebeuren. Want de player is er niet. Ja, dan moet het even op een andere manier. Leanne LaHavis met Green and Gold.

0: Leanne LaHavas, na een kleine valse start, dan toch Green and Gold uit 2015 van het album Blood. Goud wordt gewonnen uit aardlagen en een gold rush of goudjacht is een grootschalige stormachtige migratie van mensen met naar recent ontdekte goudvelden. Vanaf de 17e tot de 20e eeuw ontstonden tientallen gold rushes. Landen die er het vaakst mee te maken kregen zijn Canada, de Verenigde Staten, Australië en Nieuw-Zeeland. In 1896 wordt goud gevonden in de regio Klondike in Yukon, dat is in Canada. Toen in 1897 mijnwerkers met hun goud in Seattle aankwamen, brak een goudkoorts uit die leidde tot een grote gold rush. De goudvoorraad was snel uitgeput en toen in 1899 in Alaska goud werd gevonden, vertrokken de goudzoekers daarheen. De Gold Rush van Klondike was een inspiratiebron voor Charlie Chaplin bij het maken van de film The Gold Rush. En het speelt een rol in de voorlaatste musical van Stephen Sondheim, Roadshow. Eerdere titels daarvan waren Bounce, Wise Guys en Gold. Het verhaal vertelt het verhaal van de avonturen van architect en bon vivant Edison Meisner en zijn broer, de auteur van The Color Purple, Wilson Meisner, door Amerika van het begin van de 20e eeuw tijdens de Klondike goudkoorts tot de vastgoedhoos in Florida in de jaren 20. De musical neemt aanzienlijke vrijheden met de feiten over het leven van de twee broers. Maar goed, je hoort in ieder geval nu een deel van de castopname uit 2009 met het nummer Gold uit de musical Roadshow.
1: Gold, yeah, bet your little titty boys.
2: Gold,
1: gold, nuggets this thick.
2: Gold,
1: gold, gold at Dawson City boys. It isn't very pretty, but it's get rich quick. Found me a mother lode, weren't no trick. Find another load, digging any mountain, panning any creek. Grab yourself a bucket and a shovel and a pick, and with a little bit of luck, you
2: get rich quick.
3: Gold rush in the Yukon.
4: Richest strikes in Sutter's Mill.
5: Boy, oh boy, if Papa was alive.
3: He isn't.
4: Let's go.
5: Where?
4: To Alaska?
3: Haven't you?

Ja, muziek van Tonny Eijk, die eerder dit jaar overleed. En hij was de vaste componist van Van Cote en de Bie. Je hoorde van Gouden Doden, oftewel de nagelaten tapes van Jacobsen van S. En dat is een 12-inch single van Cote en Bie uit 1981. En F. Jacobsen en Tetje van S, dat waren twee typetjes van het duo Van Cote en de Bie. Jacobsen werd gespeeld door Kees van Cote en van S door Wim de Bie. En ze waren twee Hagenezen met een sterk Haags accent. De beide heren staan bekend als de Vrije Jongens. En term die door hen zelf is geïntroduceerd. Het neologisme van Cote en Bie is in de Nederlandse taal een gevleugelde uitdrukking geworden die vaak wordt geassocieerd met zwartwerkers en obscure activiteiten in de sfeer of met het air van oplichting, sluw voordeel en kleine criminaliteit. Jacobsen is de leperik van het duo, hoewel hij er soms met ingewikkelde woorden en buitenlandse namen ook aardig op los knoeit. Hij was te herkennen aan zijn iets wat gangsterachtige uitstraling. En Tetje van S is minder slim dan Jacobsen. Hij is vooral een goede gesul die zich vaak genoeg, al dan niet door Jacobsen zelf, laat tillen. Hun eerste optreden als duo bij Van Cote en de Bie verscheen in 1979 op de televisie. De heren kwamen op het idee de politiek in te gaan met de tegenpartij. Een geanceneerde schietpartij was vervolgens voor Van Cote en de Bie een protest omdat hun parodie echte trekken dreigde aan te nemen. Veel echt bestaande extreemrechtse verklaarden namelijk openlijk het volstrekt eens te zijn met de fictieve tegenpartij en het een geweldige partij te vinden. De tegenpartij sloeg aan bij een deel van het kiezerspubliek en stond zelfs op enkele zetels in de peilingen voorafgaande aan de verkiezingen in 1981. Terwijl het juist de bedoeling van Cote en Bie was om het bedenkelijke karakter van dergelijke partijen aan de kaak te stellen. Achteraf hadden Van Cote en de Bie wel spijt van de geanceneerde schietpartij en het afvoeren van beide typetjes, omdat Jacobsen van S erg leuk waren om te spelen. Kort na hun tussen aanhalingstekens dood verscheen dus in 1981 de 45 toeren maxi-single Gouden Doden, de nagelaten tapes van Jacobsen van S, waarop te horen was hoe Jacobsen en van S van plan waren na de verkiezingen te werk te gaan. En dit was dus de populaire partijpotpourri met al die liedjes die ook wel in de tv-programma's voorbij kwamen. Heel wat anders nu. Emily Loiseau. Dat is een Frans-Britse singer-songwriter, geboren in Frankrijk in 1975. En ze is de kleindochter van de Engelse actrice Peggy Ashcroft. Emily begon op 5-jarige leeftijd met piano spelen en na jarenlang klassieke muziek te hebben gestudeerd, volgde ze 3 jaar theaterlessen. Nadat ze zelf een cd met 6 nummers had geproduceerd getiteld La Folie en Tête, werd haar eerste album L'autre bout du monde in februari 2006 uitgebracht. En daarvan hoor je nu het poëtische De Gouden Eeuw, L'âge d'or dus, Emily Loiseau.

Dit was een opname uit de film Schindler's List, met muziek gemaakt en gearrangeerd door de nu 94-jarige en nog steeds actieve John Williams. Jeruzalem van Goud, in het Hebreeuws Yerushalam Shel Zahav, is een Israëlisch lied geschreven door Naomi Shemer. Vaak vergeleken met het Israëlische volkslied Havitka, drukte het oorspronkelijke lied het diepe verlangen uit van veel Joden om terug te keren naar de oude stad van Jeruzalem en de oostelijke wijken daarvan. Deze gebieden waren ontoegankelijk voor Joden na de Palestijnse oorlog van 1948, toen de stad werd verdeeld en Oost-Jeruzalem onder Jordaanse controle kwam. De melodie is grotendeels gebaseerd op een Baskisch wiegenlied die Shemer voor het eerst hoorde tijdens een bezoek van Paco Ibanez aan Israël in 1962. Hoewel Shemer spijt had van de gelijkenis, uitte Ibanez geen wrok en verklaarde hij blij te zijn dat de melodie aan iets anders had bijgedragen en het niet als plagiaat beschouwde. Shemer schreef Jerusalem Shel Zahav voor het Israëlische Songfestival dat in 1967 in West-Jeruzalem werd gehouden. En de uitdrukking Jeruzalem van Goud verwijst naar een sieraad dat genoemd wordt in een bekende legende uit de Talmud. Repelsteeltje, dat is een klassiek sprookje dat onder meer is opgetekend door de Duitse gebroeders Grimm. Een molenaar heeft een dochter op wie hij zo trots is dat hij over haar beweert dat ze alles kan, zelfs goud spinnen uit stro. Als de koning dit hoort, eist hij dat ze dit speciaal voor hem doet. Ze wordt opgesloten in een kamer met stro en krijgt één nacht de tijd. Faalt ze, dan zal ze worden gedood. In 1967 werd dit thema gebruikt in een miniatuurtje voor de legendarische tv-serie Ja, zuster, nee, zuster. Tekst Annie Schmid, muziek Harry Banning en gezongen door de even legendarische Hetty Blok. Goud uit stro.

Goud uit stro door Hattie Blok 1967. Fields of Gold, dat is een nummer geschreven en uitgevoerd door Sting. Het verscheen voor het eerst op zijn vierde studioalbum Ten Summoner's Tales uit 1993. Fields of Gold is een langzame popballade en de tekst gaat over de liefdesrelatie van de mannelijke figuur met zijn vrouwelijke geliefde. Sting beschreef het uitzicht vanuit zijn 16e eeuwse landhuis dat de belangrijkste inspiratiebron vormde voor het schrijven van Fields of Gold. Citaat: in Engeland is ons huis omgeven door gerstvelden en in de zomer is het fascinerend om de wind over het glinsterende oppervlak te zien waaien als golven op een gouden oceaan. Er is iets inherent sexy aan het schouwspel, iets oerouds, alsof de wind de liefde bedrijft met de gerst. Geliefden hebben hier vast beloftes gedaan, hun banden versterkt door de troostende cyclus van de seizoenen. Einde citaat. Ja, en in de kofferbak van vandaag, onze vaste rubriek, hoor je het origineel van Sting en een nog rustiger cover van de Britse zangeres van Georgische komaf, Katie Melua. Je hoort Fields of Gold.

0: Je luistert naar Link.
1: Het epos De Immigranten behoort tot het Zweedse culturele erfgoed. Het epische verhaal over een groep Zweden die rond 1850 noodgedwongen hun vaderland verlaat. Om hun heil aan de overkant van de oceaan te zoeken, beslaat maar liefst 2000 pagina's. De ABBA-mannen Benny Andersson en Björn Ulvaeus hebben dan ook lang geaarzeld om dit heilige Zweedse werk van Wilhelm Moberg tot een musical te bewerken. Ze hebben daarbij uiteindelijk de verhaallijn van de boeken gevolgd, maar hebben hun focus in tegenstelling tot het origineel op één karakter gelegd, dat van Christina. We volgen haar levenspad van haar eerste prille verliefdheid in Zweden tot haar sterfbed in Minnesota in Amerika. Naast Christina spelen 3 personen een belangrijke rol in dit epos. Haar rechtschapen man Carl Oscar, zijn dromige broer Robert en de losbandige Ulrika. In Goud kan verworden tot zand hoor je Robert vertellen over zijn goudzoektocht in Californië. Dat ga je zo horen. In de New Yorkse Carnegie Hall werden in 2009 2 uitgeklede concertversies van de lange Zweedstalige musical uitgevoerd in het Engels. In 1995 was dat. Dat was het origineel uit 1995. De nadruk kwam in die concertuitvoering nog meer te liggen op waar het in deze voorstelling om gaat. De mooie muziek, dat is symfonische pop- en volksmuziek, en de prachtige liedteksten waarmee het aangrijpende verhaal van Christina wordt verteld. Je hoort nu in die New Yorkse Engelstalige uitvoering Kevin Oderkirk. En dan heet het nummer Gold Can Bleed to Sand veranderen in Gold Can Turn to Sand uit 2010.

eens was ik een werkman, vlijtig en tevreden. Ik had een vrouw, mijn allerliefste schat. Maar toen berichten

te verplegen. Ik kon niet wachten. Groot, groot. Ik zwoegde voort op schoenen half versleten, door zon verzengd, door het zoeken uitgeput. Kon ik de goud?

Ja, en zo kwamen we toch nog weer even terug bij de goudkoorts in Amerika. Hier bezongen door Dr. Anders P. Hij nam in 1992 het fraaie album En Petit Comité op met het Amsterdams Philharmonisch Trio. En daar vind je naast allerlei groente- en fruitliederen dus ook onder meer het lied Goud. Dan nu Sabrina Stark, of Starke, geboren in 1979. Zij is een Nederlandse singer-songwriter van Surinaamse afkomst. En ze zingt sinds 2005 solo in stijlen als jazz, reggae, folk en hip-hop. In 2008 bracht ze haar eerste album uit. Starke is geboren in Suriname en kwam met haar ouders naar Nederland toen ze 6 maanden oud was. Ze groeide op in achtereenvolgens Rotterdam en Dordrecht. Ze woont nu in Rotterdam en ze voelt zich echter ook verbonden met haar Surinaamse familie. Ze was jeugdwerker en volgde het conservatorium en noemt zichzelf singer-soulwriter. In 2019 moest Starke een tournee afzeggen. Ze maakte later bekend dat ze de diagnose borstkanker had gekregen. Na enkele jaren van behandelingen werd Starke schoon verklaard. Ze verwerkte haar ervaringen op haar 7e album Weather the Storm uit 2024. Maar van het album Outside the Box uit 2022 hoor je nu het liefdeslied Goldest Gold. Met onder andere de tekst Je bent kostbaarder dan het goudste goud.

Een staand slot voor Jacqueline Govaert. Eerst nog even terug naar het vorige nummer van Sabrina Starke. Ik zei, het album Outside the Box komt uit 2022, maar dat was 2012. Goed, Jacqueline Govaert dus, hoorde je net. Ze is geboren in 1982, werd natuurlijk bekend als frontvrouw van de pop-rockband Cresip. En zoals meer muzikanten begon Govaert op de blokfluit. Ze wilde vervolgens viool spelen, maar dat vonden haar ouders geen goed idee. Die zeiden, ga piano leren, daar kun je bij zingen. En Govaert hoorde bij de eerste lichting studenten van de Rock Academie in Tilburg. Op de middelbare school zat ze in de in 1997 opgerichte band Cresip. En in 2009 gaf de band zijn laatste concert. Hierna vervolgde Govaert haar solo-carrière. In 2014 kwam haar tweede soloplaat uit, Songs to Soothe. En daarvan hoorde je zojuist Glitter, Fame and Gold. En in 2019 kwamen de bandleden van Cresip weer samen. Ja, dan zijn we bijna aan het eind van deze aflevering van Link op 29 augustus 2026. Mijn naam is Ruben Landman. We hebben nog één nummer in het kader van goud. En dat is Gold Dust van Tori Amos. Een aangrijpende en nostalgische reflectie op het verstrijken van de tijd, de vluchtigheid van momenten en de bitterzoete herinneringen die ons leven bepalen. Het nummer is rijk aan beeldspraak en terugkerende zinnen die verschillende thema's en emoties symboliseren. In de regels, we hielden goudstof in onze handen, staat de metafoor van goudstof voor de kostbaarheid van de momenten die we hebben beleefd. Deze momenten als goudstof zijn zeldzaam en waardevol, maar ze kunnen ons ook door de vingers glippen als we ze niet in het heden waarderen. En met dit juweel van Tori Amos komen we aan het eind van onze tocht per gouden koets door de populaire muziekgeschiedenis. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende link.

0: met het nieuws van 11 uur.
1: Marnix Jampersen met het NOS Journaal. Een van de twee agenten die begin deze week gewond raakte bij de schietpartij in Overasselt heeft het ziekenhuis verlaten. De andere agent ligt nog in het ziekenhuis, maar is wel van de intensive care af. Hoe zijn herstel verder gaat is onzeker, zei de politie in de talkshow Renze. De agenten werden in de nacht van maandag op dinsdag beschoten bij een huis in Overasselt. Een van hen raakte levensgevaarlijk gewond. Bij het huis werd een beveiliger uit Wijchen doodgeschoten. Voor het geweld zitten 32 mensen vast, zei Bijven.

0: nog 2 weken in de cel. De Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner reizen dit weekend naar Moskou en Kiev. Het is voor het eerst dat ze naar de Oekraïnse hoofdstad gaan. In Moskou zijn ze al wel vaker geweest. Witkoff en Kushner hebben al vaker geprobeerd te bemiddelen tussen Rusland en Oekraïne, maar dat leverde niets op. De man die vanochtend zwaargewond raakte bij een bedrijfsongeval in Zwaag bij Hoorn is aan zijn verwondingen overleden. Het is een man van 40 uit Zwaag. Eerder overleed al een andere medewerker. Het ongeluk was bij een coatingbedrijf. Volgens de veiligheidsregio ging er vermoedelijk iets mis met een chemische stof. Om welke stof het gaat is niet bekendgemaakt. Voor de omgeving van het bedrijf in Zwaag was er geen gevaar. De VN heeft een resolutie aangenomen waarin landen worden opgeroepen om een andere wereldkaart te gebruiken. Daarop is de grootte van Afrika beter weergegeven. Nu zijn nog vaak kaarten met een Mercator-projectie te zien waarop Afrika in verhouding veel te klein is. In de Eredivisie is vanavond 1 wedstrijd gespeeld. Sparta speelde thuis in Rotterdam tegen PEC Zwolle. Het duel eindigde in 2-2. Het weer. Vannacht koelt het af naar zo'n 14 graden. Morgenochtend vooral in het noorden kans op een bui. Verder wisselen zon en wolken elkaar af bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.
2: Radio. Van 1960 tot 1975. Dit is het Muziekmuseum met Jan van Weterloo.

Ja, van harte welkom bij deze eerste thema-aflevering van het Muziekmuseum. Het Muziekmuseum met muziek uit de jaren 1960 tot 1975. Deze week geheel gewijd aan Earth and Fire. En dat mede naar aanleiding van het overlijden van frontvrouw Journey Kaagman op 31 juli jongstleden. Het komende uur kunt u natuurlijk alle hits van Earth and Fire verwachten. Een aantal albumnummers en een aantal hele mooie B-kantjes. Maar laten we beginnen bij het begin. Meteen de eerste single van Earth and Fire werd een grote hit. Een nummer geschreven door George Kooijmans en het heette Seasons.

Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat het luisteren naar muziek uit de periode dat u jong was een goede remedie is tegen sombere gedachten en een dipje. U zit nu dus lekker te therapieën. Uw begeleider, Jan van Weterloo.

Een van de vele top 40 hits van Earth and Fire uit 1974. Toen kwam deze plaat tot de tweede plaats in de Veronica top 40. Zoals gezegd dus een hele uitzending vol met Earth and Fire. We gaan naar allerlei dingen van ze luisteren. Een band die ooit begon als Opus Gainful en in 1968 nog met een andere zangeres bezig was. Namelijk Manuela Berlot. Zij ging weg naar Amerika, trouwde met een Amerikaanse soldaat. En toen gingen de gebroeders Koers, degene die de band hebben opgericht in Voorburg, op zoek naar een nieuwe zangeres. Ze sprongen op de brommer, en dat is het ware verhaal, en gingen onaangekondigd langs bij dames waarvan ze dachten van, die zouden misschien wel eens wat kunnen betekenen. Nummer 8 waar ze bij langs gingen was Journey Kaagman. En dat was een schot in de roos. Een nummer nu van Earth and Fire, een B-kantje. En ik zal er meer draaien, want Earth and Fire heeft werkelijk ook schitterende B-kantjes gemaakt. De eerste single die u net hoorde als eerste, dat was Seasons. De A-kant was inderdaad nog geschreven door George Kooijmans. Maar daarna waren de heren Koerts aan de beurt. Op de B-kant Hazy Paradise.

Weer zo'n geweldige top 40 notering van Earth and Fire uit 1973. Maybe Tomorrow, Maybe Tonight kwam uiteindelijk tot de derde plaats in de top 40. Ja, degene die in dit programma over Earth and Fire zitten te wachten op nummers als Weekend. Ja, die moet ik helaas teleurstellen. We houden ons echt aan het format van het programma. Ook binnen deze speciale uitzending van 1960 tot 1975. Een plaat die daar zeker in thuis hoort is het nummer Wild and Exciting. En daar is een mooi verhaal over. Een automerk begon met de uitvoering Manta. En er werd door de reclameafdeling aan diverse bands het bericht geschreven van: als je nou het woord Manta in een plaat kan verwerken, dan gaan we daar een leuke beloning op zetten van een paar duizend gulden. Nou, dat was bij Earth and Fire niet aan dovemans horen. En zo kwam Wild and Exciting uit, want te zingen Manta, She's Wild and Exciting. Een nummer 5 notering ook nog voor deze band in 1970.

Energie wordt schaars en duur. Wees er zuinig mee in uw eigen belang. 100 is hard genoeg.

Twilight Dreamer, een track van hun eerste album, het naamloze album dat in 1970 verscheen. Het werd niet een roemloos album, maar meer iets voor degene die Earth and Fire fans waren, want het kwam niet in de albumlijst terecht. Dat kwam pas in 1971 bij het uitkomen van het album Song of the Marching Children. En daar zit je ook meteen bij een heel ander deel van Earth and Fire, namelijk de LP-groep met allerlei conceptalbums. Dat doen we nog even niet. We gaan weer even een nummer draaien wat de top 40 bestormde. De vierde hitsingle om precies te zijn uit 1971. Een nummer wat ook weer een mooie notering haalde. De vijfde plaats, Invitation.

Speciaal voor de hitsingle Love of Life uit 1974 gecomponeerde B-kant Taffy the Cat. En natuurlijk ook weer een werkje van de gebroeders Koorts. Het is u misschien al opgevallen dat ik niet uitgebreid de geschiedenis van Earth and Fire ga beschrijven. Simpelweg vanwege het feit dat het op internet tegenwoordig veel rustiger te lezen is en na te zien. Maar toch wel even een aantal feiten. De Earth and Fire had in de periode waar dit programma over gaat, de periode 1960 tot 1975, 8 top 40 noteringen. En die zaten allemaal in de top 10. Geen eentje kwam er beneden de 10 uit. En dus ook een nummer 1 hit al in 1972 met de prachtige Memories.

Het Muziekmuseum wordt uitgezonden op uw station op woensdagavond 10 uur, vrijdagavond 11 uur en zaterdagmiddag om 4 uur. Het Muziekmuseum, het beluisteren waard.

de opvolger van Seasons in de top 40. De tweede hitsingle dus van Earth and Fire. En opnieuw een hoge notering tot de vierde plaats van de Veronica top 40. Het album Song of the Marching Children kwam uit in 1971. De titelsong duurt maar liefst 18 minuten en 32 seconden, maar is ook te vinden als een ingekorte versie als B-kant van het nummer Invitation, een hitsingle uit 1971. Een hele hoop Earth and Fire fans vinden dat verschrikkelijk sowieso een ingekorte versie, maar die versie was ook nog vrij liefdeloos in elkaar gezet. Daarvan heb Ad Bouwman, technicus bij Radio Veronica, nog een mooiere versie gemaakt. Duurt een minuut langer en volgens de liefhebbers een betere. Song of the Marching Children, Ad Bouwman versie.

Van 1960 Music. Tot 1975. Music power. Dit is het Muziekmuseum.

21st Century Show. Een albumtrack van hun eerste album, maar ook door Earth and Fire uitgebracht als single in Japan. En daarmee zijn we alweer bijna aan het einde van dit programma. Helaas, want ik geniet echt van de muziek van Earth and Fire. Als u dit hele uur al bent blijven luisteren, dan hoort u waarschijnlijk ook tot die categorie. Nog eventjes iets over volgende week, want deze uitzending geheel over Earth and Fire is in de eerste thema-uitzending. Volgende week is er een thema-uitzending over 1965. Een bijzondere tijd waarin de muziek van de jaren 50 nog net een beetje doorklonk in de hitlijsten. Maar ook het opkomst van allerlei nieuwe bands een grote opgang maakte. Verder wil ik u bedanken voor het luisteren. Wilt u reageren op dit programma, stuurt u dan een mailtje aan wijdraaien@gmail.com. wijdraaien@gmail.com. De liefhebbers van Earth and Fire die hebben natuurlijk nog één nummer gemist. Want er was nog zo'n prachtige hitnotering van deze band. En daar gaan we mee afsluiten. Storm and Thunder. Bedankt voor het luisteren en graag tot volgende week.

0: nieuws van 12 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Een van de twee agenten die begin deze week gewond raakte bij de schietpartij in Overasselt, heeft het ziekenhuis verlaten. De andere agent ligt nog in het ziekenhuis, maar is wel van de intensive care af. Hoe zijn herstel verder gaat is onzeker, zei de politie in de talkshow Renze. De agenten werden in de nacht van maandag op dinsdag beschoten bij een huis in Overasselt. Een van hen raakte levensgevaarlijk gewond. Bij het huis werd een beveiliger uit Wijchen doodgeschoten. Voor het geweld zitten nog 32 mensen vast. Zij blijven nog 2 weken in de cel. De Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner reizen dit weekend naar Moskou en Kiev. Het is voor het eerst dat ze naar de Oekraïnse hoofdstad afreizen. In Moskou zijn ze vaker geweest. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat zijn land tijdens het bezoek van de Amerikanen geen aanvallen uitvoert op Rusland en roept Moskou op hetzelfde te doen. Witkoff en Kushner hebben al vaker geprobeerd te bemiddelen tussen Rusland en Oekraïne, maar dat leverde niets op. De werknemer die zwaar gewond raakte bij een ongeluk bij een bedrijf in Zwaag, bij Hoorn, is aan zijn verwondingen overleden. Eerder overleed al een andere medewerker van het

0: coatingbedrijf. Vermoedelijk ging er iets mis met een chemische stof. Een Argentijnse rechter heeft een schikking goedgekeurd over een schilderij uit de collectie Goudsticker dat was geroofd door de nazi's. Het werk was in bezit van de dochter van een nazi, maar zij staat het vrijwillig af aan een erfgenaam. Daardoor krijgt ze geen straf. Het schilderij werd vorig jaar ontdekt door een AD-journalist. Het weer, vannacht in het noorden nog een bui, maar het wordt niet kouder dan 13 graden. Morgen zon en wolken, met ook in het noorden een bui. Er staat best wat wind, met maxima tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

tweede klas. HAVO, VWO, op mijn tenen door het huis naar de kamer. Midden in de nacht, want misschien werd het me dood. En onze allergrootste angst was de vader. Handjes boven de lakens, konden nachtenlang praten. Voor het eerst liet een meisje mij volledig in mijn waarde.

razen, tot ze stil is met jou bij mij. Kan ik alles, wil ik alles en ik weet dat ik straks zonder veel te klein en niks meer waard ben en geen dag meer door kan. Het komt door jou, dat komt gewoon door jou.

0: 1 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. De Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner reizen dit weekend naar Moskou en Kiev. Het is voor het eerst dat ze naar de Oekraïnse hoofdstad afreizen. In Moskou zijn ze al vaker geweest. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat zijn land tijdens het bezoek van de Amerikanen geen aanvallen uitvoert op Rusland en roept Moskou op hetzelfde te doen. Witkoff en Kushner hebben al vaker geprobeerd te bemiddelen tussen Rusland en Oekraïne, maar dat leverde niets op. De politie heeft gistermiddag in Overasselt opnieuw gezocht naar wapens. Daarbij werd ook de ME ingezet. Of er iets is gevonden, kan de politie nog niet zeggen. Aanleiding voor de zoektocht was de vondst van een wapen eerder op de dag. In Overasselt werd begin deze week een beveiliger doodgeschoten bij een huis van iemand die in het verleden is veroordeeld in een drugscriminaliteit. Daarvoor zitten 32 mensen vast. Zij blijven nog zeker 2 weken in de cel. De Verenigde Naties hebben ingestemd met een resolutie waarin wordt opgeroepen een andere wereldkaart te gebruiken. Het gaat om een kaart waarop de grootte van Afrika preciezer wordt weergegeven. Nu wordt vaak gebruik gemaakt van de Mercator-projectie. Daarop lijkt Afrika bijna even groot als Groenland, terwijl het continent in werkelijkheid 14 keer zo groot is. De VS noemde de resolutie overbodig en stemde als enige tegen. In de Eredivisie is 1 wedstrijd gespeeld. Sparta speelde thuis in Rotterdam tegen PEC Zwolle. Invaller Babadi leek Sparta aan een zege te helpen. Na een halve minuut scoorde hij al de 2-1. Maar Koen Kosters bracht PEC weer op gelijke hoogte. En het duel eindigde in 2-2. Het weer, vannacht in het noorden nog een bui. Het wordt niet kouder dan 13 graden. Morgen zon en wolken met ook in het noorden een bui. Er staat best wat wind met maxima tussen de 18 en 21 graden.

0: is 1 Vallei met het nieuws van 2 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De werknemer die gisterochtend zwaar gewond raakte bij een ongeluk in Zwaag is aan zijn verwondingen overleden. Eerder overleed al een andere medewerker van het coatingbedrijf in de buurt van Hoorn. Vermoedelijk ging er iets mis met een chemische stof. Een Argentijnse rechter heeft een schikking goedgekeurd over een schilderij uit de collectie Goudsticker dat was geroofd door de nazi's. Het werk was in bezit van de dochter van een nazi, maar zij staat het vrijwillig af aan een erfgenaam. Daardoor krijgt ze geen straf. Het schilderij werd vorig jaar ontdekt door een AD-journalist. Een moordzaak in de Verenigde Staten is niet nietig verklaard, omdat de jury er na lang beraad niet uit is gekomen. Een moeder uit Massachusetts staat terecht voor de moord op haar 3 kinderen in 2023. Tegelijk probeerde ze zichzelf om te brengen. Er is veel te doen om de zaak, omdat de vrouw volgens haar advocaten na een bevalling in een psychose was geraakt en zware medicijnen gebruikte. De zaak staat voor sommige Amerikanen symbool voor de slechte postnatale zorg in de VS. Nu deze jury er in het proces niet is uitgekomen, kan de zaak mogelijk worden overgedaan met een andere jury. Kogelstootster Jessica Schilder heeft haar titel in de Diamond League niet kunnen prolongeren. Ze werd derde in de finale in Brussel. Ze noteerde een afstand van 20,57 meter. Maar de Amerikaanse Chase Jackson stootte 21,14 meter. Bij discuswerpen moest Europees kampioen Jorinde van Klinken ook genoegen nemen met een derde plaats. De Chinese Bing Feng ging er met de titel vandoor. Maureen Koster werd zevende op de 5000 meter. En vandaag overdag komen Nadine Visser en Femke Broeders-Bol in actie. Het weer, vannacht nog in het noorden een bui. Het wordt niet kouder dan 13 graden. De komende dag zon, wolken en maxima tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.